0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van...

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparticus.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Is it a relapse if it's just a drink?

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket worden sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 verdachten opgepakt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 andere verdachten opgepakt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: waiting here for you.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
2: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
1: Interviews.
3: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
1: En het laatste sportnieuws.
4: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan een 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Dit is Omroep.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: Probeer eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. En vooral in de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. De temperatuur ligt op rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Tennissen, Pluto Sports. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openden alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,73 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordprijs van 2,73 euro per liter dateerde van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden gehouden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in ons land, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan lang duren. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparticus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd...

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,732 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,730 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke record op de 10 kilometer van 34 minuten.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. Mogelijkheden als sabotage en kattenkwaad worden via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen.

0: treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nando de Vries van Heerenveen Lokaal benadrukt de grote impact op de inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens Kelder meldt dat de gemeente en politie samenwerken bij het onderzoek. Sinds gisteren zijn er ook concrete namen bekend van daders. Mogelijke maatregelen zijn boetes en gebiedsverboden. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische diesel-export opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als vierde eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
4: Ja. Een prachtige aanval.
3: Interviews.
5: Ik ben zo trots op de vereniging. Als je ziet wat je de laatste weken met elkaar hebt gedaan.
3: En het laatste sportnieuws.
6: Weer een mooi parcours uit kunnen zetten met de vele vrijwilligers en de mensen om ons heen.
3: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
7: Aflevering 608, jaargang 21, week 41 van het jaar 2026. We zitten op zaterdag 10 oktober 2026. Techniek in handen van Theo Goedegebuur. Langs de lijn hebben we René Hanenberg bij Oranjewits DVV 09. Wedstrijd die om 3 uur begint. Jeroen Witte en Martin van der Haven kijken naar DBGC in Stellendam vanaf 2:30 en brengen u van alle ontwikkeling daar op de hoogte. Colin Berkhout, die is voor ons aanwezig bij Melissant Simonshaven. De clubcorrespondenten die we vandaag mogen raadplegen: Danny Arisman bij NBSVV Flaké en Edwin Lokker, WFB Vier Polders. Redactie en regie in handen van Tim Hoek en Jeroen Groeneveld. En heeft u zelf nieuws, mail het naar sportredactie@omroeparchipel.nl. En wat hebben we dan nog verderop in het programma? Om 5:55 praten we met Cor Leijders over het Open Flakees biljartentoernooi en Manuel Legierse, de trainer van Vios. Met hem kijken we rond 17:30 terug op de wedstrijd Vios HKW 21. En zo dadelijk na de eerste plaat gaan we praten met Johan Nachtegaal in verband met zijn vertrek bij NTVV. We zijn er weer klaar voor, tot 6:00.

0: Een minuutje of 7 over de klok van 2 op deze zaterdagmiddag. Luister naar Sportlokaal. En u kunt het natuurlijk allemaal ook weer volgen via ons live blog op de app en op de website. En we gaan tot 6 uur verder. Nog even een mededeling voor de technische mensen. De klok in de studio die loopt 3 minuten voor. Het is lastig kijken. Maar goed, we gaan het redden. We gaan niet eerder stoppen. Afgelopen zaterdag toen kwamen er slechts 3 competitiewedstrijden onverwacht einde aan het trainerschap van Johan Nacht. Bij NTVV. De 57-jarige trainer besloot na de 1-6 thuisnederlaag tegen Rokanje per direct zijn functie neer te leggen. En Nachtegaal die zegt zelf zich verantwoordelijk te voelen voor de tegenvallende resultaten en geeft daarnaast aan dat er veranderingen zijn in zijn privésituatie. Vandaag spreken we met Johan en over zijn beslissing, de moeizame start van het seizoen en zijn toekomst. Johan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in het programma.
1: Dankjewel.
0: Na de wedstrijd tegen Rokanje besloot om per direct te stoppen. Wanneer wist je voor jou dat dit de juiste beslissing was?
1: Ja, kijk, er is vanaf mei behoorlijk wat veranderd in mijn privésituatie. Toch besloten om aan dit avontuur met NTVV te gaan beginnen. Maar ja, goed, al vrij snel in de voorbereiding bleek dat het ook vanaf NTVV's zijde vrij moeizaam ging. De vakantieplanning, blessures, niet bekeren. Wat toch, waar ik eerst blij mee was, maar was later ook een drama is om in je ritme te komen. Dinsdag, donderdag, zaterdag.
0: Ja,
1: en ik had al... We zijn natuurlijk 10-11 weken met elkaar gewerkt. En ik denk dat ik toch na een week of 6-7 al wel voelde van ja, die energie die je hebt, die kan je maar 1 keer verdelen. En dat is je gezin en je werk. En dan past de voetbal.
0: Ja.
1: En ik heb echt 100% gegeven, alles gedaan. En dan vallen de resultaten heel erg tegen. En dan is het een optelsommetje. Dan denk je, jongen, ik ben niet de persoon op dit moment in de juiste vorm, de juiste trainer om de tijd te keren bij NTVV. En dat verdient NTVV niet. En ik heb zelf ook behoefte aan wat meer rust.
0: Ja,
1: en wat meer vrije tijd.
0: Ja, maar dan zeg je dat je verantwoordelijk voelt voor de slechte resultaten. Terwijl je, we allemaal weten, door het niet spelen in de beker, door bijvoorbeeld die omloop, door die voorbereidingen, dat er ook andere factoren meespelen. Waarom leg je die verantwoordelijkheid dan zo nadrukkelijk bij jezelf?
1: Nou, omdat ik ook verantwoordelijk ben dat spelers in de voorbereiding op vakantie gaan. Omdat ik verantwoordelijk ben dat ik toesta dat spelers met de omloop meedoen. Van het hele proces ben je natuurlijk toch de eindverantwoordelijke. Alleen, je bent bij zo'n kleine club niet meer bij machten om dan te zeggen van joh, prima, dan ga jij maar op vakantie, maar dan start je in 2.
0: Ja.
1: Want bij NTV ben je blij als je 13, 14 man hebt elke zaterdag.
0: En dan moet je wel bepaalde dingen toestaan om accepteren. Nou,
1: ja, klopt. Je gaat dingen niet verbieden. Want je weet, ik heb vroeger ooit bij Volksmeren 11 getraind met allemaal Marokkaanse jongens. En dan maakte ik de afspraak, degene die te laat komt staat wissel. Nou ja, de eerste wedstrijd, 2 golfjes GTI met 4 spelers, komen alle 2000 seconden 40 minuten te laat. Ja, leuk dat je regels stelt.
0: Ja.
1: Maar ja, je moet het wel. Dus die regels heb ik ook helemaal niet ingesteld bij NTVV.
0: Nee.
1: Maar goed, als hoofdtrainer ben je natuurlijk wel de manager, de people manager. En ik dat heb ik allemaal niet op de rails gekregen.
0: Nee. De 3 wedstrijden, 3 nederlagen, liefst 17 tegendoelpunten. Wat zag je gebeuren met het elftal in die eerste weken?
1: Nou, we hebben natuurlijk best een redelijke voorbereiding gehad qua wedstrijden. We wonnen van OVV, we wonnen van Stavenisse, we wonnen van NVS. We speelden leuk voetbal. Hey, we hadden Jens van Esten nog bij, die nu in het buitenland zit. We hadden Lars Schrik erbij, die van de Spartaan gekomen is. Daarna een zware hamstringblessure opgelopen heeft. We zagen daar best wel voetbal in. We gingen met 5 achterop spelen. Maar ik zag ook wel dat het een dun lijntje is om niet door de ondergrens heen te zakken. En het moment dat we voor de 2e keer tegen OVB speelden in de voorbereiding, toen zijn we de 2e helft door die ondergrens gegaan. We stonden op een gegeven moment 5-4 achter en we gingen voor de 5-5. En toen zakten we achterin zo door die ondergrens dat we er binnen een kwartier nog met 8-4 vanaf gingen. En toen dacht ik van ja, dit staat gewoon totaal nog niet goed.
0: Nee.
1: Totaal niet, nee.
0: Sotorie kreeg wel eigenlijk aan de voorkant gelegenheid om wat veranderingen door te voeren. Vorig jaar 58 doelpunten tegen. Je wilde dat echt volledig gaan verbeteren. Maar ja, het lukte niet.
1: Nee, het lukte niet. Nee, want we hebben er veel gewonnen in de voorbereiding, maar toch ook nog steeds met veel tegengoals.
0: Ja.
1: Nee, en ja, ik ben altijd, als ik nieuw bij een club begin, dan ga ik het van achteruit opbouwen. Je begint bij je keeper. Nou ja, goed, daar heeft NTVV een klasbak staan met Davy. En dan ga je achterhoede organiseren en dan naar je middenveld en dan naar je voorhoede.
0: Ja.
1: Ja, en dat is gewoon niet gelukt.
0: Nee, maar we hadden het al een beetje over de voorbereidingen, dat daar gewoon wat tegenslagen in zaten en wat andere zaken die je graag wilde zien. Dat had nogal wat invloed op de start van de competitie, zoals je al aangaf. En ja, als het dan zo begint, dan lijkt het alleen maar af te kunnen zakken.
1: Ja, dat klopt. En dan zie je dat je dat niet gaat veranderen in de komende weken. En dan, dan moet er iets veranderen binnen een elftal of binnen een groep of binnen een club. Ja. En dan ik maar. Ja. En dan hopen dat er iemand anders voor de groep komt. Ondanks dat je natuurlijk donders goed beseft dat je de club wel met een probleem opzadelt.
0: Ja.
1: Want je moet tegenwoordig vrij snel weer een andere licentierechter de trainer binnen boord hebben.
0: Ja, om sowieso verder te mogen spelen.
1: Ja.
0: Toen je tekende, vol enthousiasme, we hebben de verhalen toen gehoord. Oudspeler van het eiland hier vandaan. Maakt dat dan ook die combinatie allemaal extra moeilijk om nu afscheid te nemen?
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het hele eiland kent je en andersom. Ik kan bij elke club ken ik binnenlopen en in de bestuurskamer en kantine binnenlopen. En dat maakt het nu wel lastig om zo'n beslissing te nemen. Want je beschadigt altijd mensen. En je stelt altijd mensen teleur, wat je nooit wil binnen een vereniging waar iedereen zijn eigen vrijwillig heen zet. Dat maakt het heel lastig. Een club waar je nul binding mee hebt, in een omgeving waar je nul binding hebt, doe je dat heel misschien ietsje makkelijker.
0: Ja,
1: dat klopt. Ja.
0: Ja. Ook je privé situatie speelde een rol. Je bent nu een weekje zonder trainerschap.
1: Ja.
0: Voel je rust?
1: Nu op zaterdagmiddag niet. Dat is natuurlijk, ik ben nu samen met mijn vriendin en dit is al heel onwennig.
0: Ja.
1: En normaal dan werk je in de ochtend naar de middag toe, een bakje koffie, je wedstrijdplan. Of met de blessures, of met de verzorgers in contact. En dan werk je zo naar 2:30 toe. Ja, nu heb je niks aan je hoofd. En dat is heel lekker, maar het is ook wel heel raar.
0: Ja. Ja.
1: Nee, want ik zit vanaf mijn 6e jaar in de voetballerij en ik ben aan 57 en dan zit je in een bepaald ritme. En dat onderbreek je ineens en dat is heel apart. Maar goed, dat is een bewuste keuze geweest en daar vind ik mijn draai wel in, denk ik.
0: Ja, zie ik om me heen, als ik naar onze grote broers kijk in Hilversum, dat ik daar nogal wat oud-trainers aan zie schuiven in radio- en tv-uitzendingen. We hebben stoelen, Johan.
1: Nou, ik zeg pas tegen mijn vriendin, als ik nog eens iets leuks zou vinden in de voetballerij, en dat is zonder gek, zou ik dat het wel weten.
0: Nou, hey,
1: Een beetje de sidekick, een beetje de wijsneus uithangen. Ja.
0: Nou, wij houden de deur voor je openstaan.
1: Ja, ik zeg even voorlopig niet. Ik ga echt afstand nemen van de voetballerij.
0: Ik snap.
1: Maar over een maandje of zo wil ik dat best een keer doen op zaterdagmiddag. Ja.
0: Als je zo terugkijkt, vrede met je beslissing?
1: Voor mezelf wel, richting de club niet natuurlijk. Nee.
0: Je wenst uiteraard het allerbeste.
1: En, ik moest ook een keer een keuze maken om voor mezelf te kiezen in deze situatie.
0: Ja.
1: En dan, in dat opzicht heb ik er wel vrede mee.
0: Ja. Dankjewel dat je de toelichting wilde geven, Johan.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel rust en wellicht tot naar de toekomst toe.
1: Fijne uitzending, dankjewel. Tot ziens. Dag.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
2: Interviews.
4: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
2: En het laatste sportnieuws.
5: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: lokaal voetbaloverzicht.
1: We kijken even terug naar vorige week. Daar zijn natuurlijk uiteraard ook interviews mee gemaakt. U kunt ze allemaal naluisteren op ons Spotify-kanaal. Via de website wordt hij er allemaal naartoe gestuurd. En dan kunt u het allemaal horen. Het is nu eventjes, ging het even niet zoals wij wilden. Maar onder meer ook natuurlijk doordat Johan bereid was om toelichting te geven op zijn vertrek bij NTVV. We kijken wel even terug naar de wedstrijden van vorige week. DVV 09 in de eerste klasse D Zuid 1 gaan heel lekker tegen VVSH. O werd het 5-3. René Hanenberg die nam ons mee in de wedstrijd. En het was op een gegeven moment best nogal een spannende periode. Maar 5-3 winst dus voor DVV 09. Joris Smit en Martin van der Haven keken naar de jongens van VFC. Dat werd 0-2. De Bommel in de derde klasse tegen DBGC werd 3-3. Stellendam slikte weer 1-3. Colin Berghout die keek daar voor ons mee. OFB in de vierde klasse B Zuid 1 tegen VV Noad 67 werd 1-3. Werd op de hoogte gehouden dankzij Marco van der Zanten, clubverslaggever bij de RKVV Fios. U weet wel, voetbal in de vijfde klas B Zuid 1 tegen SV Apollo 69 werd het 4-2. En VV Abbebroek tegen Melissand 1-4. Flaké Fortuna Bikwik 1-1. Danny Aardsman bracht ons daarvan op de hoogte. Herkingen 55, ZBVH 2-3. En TVV Ronkanje 1-6. En Simonshaven tegen WFB werd 0-6. Wat gaan we dan vandaag krijgen om 3 uur pas? Start de wedstrijd Oranjewit DVV 09 in de tweede klasse. Veel zondagteams en daardoor hebben we ook rare aanvangstijden. RSV Anti-Barbari tegen de jonge Spartaan. Zou om 5 uur gespeeld worden. Een uurtje vervroegd om 4 uur treedt de jonge Spartaan aan daar in Rotterdam. DBGC Stellendam om 30:30 met Jeroen Witte en Marten van der Haven. SSS tegen Den Bommel spelen ook om 14:30. De Gunders tegen OFB om 3 uur. Om Fios HKW 21 om 14:30. En we kijken om 17:30 terug met Manuel Giersen op deze wedstrijd. In de vijfde klasse Hekelingen tegen Herkingen om 14:30. Middelsand Simonshaven met Colin Berghout om 14:30. MBSVV Flaké om 14:30. Danny Aresman, de clubcorrespondent, houdt ons op de hoogte. WFB tegen Vierpolders met Edwin Lokker, de clubcorrespondent. En ZBVH ontvangt NTVV en dat ook allemaal om 14:30 vanmiddag. Nog een minuutje of 5-6, dan gaan de wedstrijden beginnen. En natuurlijk, u hoort het allemaal hier bij Sportlokaal.

0: Ik zei het net al, we hadden nog wat interviews. En wij gaan toch nog eventjes terug naar vorige week. De wedstrijd van Stellendam tegen Slikkeveer. En natuurlijk hoort daar Peter Mastelnout daarbij.
1: Bij de trainer van Stellendam, wat wordt de opstelling vandaag?
2: Lars van Lelij op doel. Melvin Heerschap op linksback. Dinant van Gool centraal achterin met William Nobel. Rechtsback Christian. Christian, laten we het daar even bij houden. Tijmen Brand en Milan Breedveld. Blok voor de verdediging. Daarvoor Frank Egers. En voorin Justin Tanus. Michael Metrop en Björn
3: Papen.
2: Papen. Op de linksbuiten inderdaad.
1: Begreep van je wedstrijdleider, de teamleider...
0: Ik heb even het idee dat we niet het juiste fragment hebben van Peter Mastelnout. Want die gaat beginnen over een opstelling. En dat was... ofwel. Oh nee, wel. Sorry. We gaan het gewoon door. Excuses. Het is een beetje hectisch in de studio. Ik zit alles op elkaar heen te gooien. We hebben Jeroen Witte natuurlijk zitten bij de wedstrijd tussen DBGC en Stellendam. En hij had met Peter Mastelnouta. En Martin had van op voorhand een gesprek met Peter Mastelnouta. We gaan het nog een keer proberen. Excuses, luisteraars.
1: Bij de trainer van Stellendam, wat wordt de opstelling vandaag?
2: Lars van Lelij op doel. Melvin Heerschap op linksback. Dinant van Gool centraal achterin met William Nobel. Rechtsback Christian. Christian, laten we het daar even bij houden. Tijmen Brand en Milan Breedveld. Blok voor de verdediging. Daarvoor Frank Egers. En voorin Justin Tanus. Michael Metrop en Björn
3: Papen.
2: Papen. Op de linksbuiten inderdaad.
1: Begreep van je wedstrijdleider, de teamleider, dat je twee spelers mist door blessures. Kun je goed opvangen?
2: Redelijk. Maar de basis is gewoon smal, weet je wel. Dus in de afgelopen wedstrijden bleek dat al. Dat was vorige week ook, waar vind ik een complete off-day als team hebben. Maar dan heb je eigenlijk maar één wissel op de bank. Niks ten nadele van de andere jongens die het niveau eigenlijk aan kan. Dus Melvin Breedveld die sluit vandaag weer aan. Die heeft een helft bij het tweede gespeeld. Maar Milan Hameteman zijn we ook nog even kwijt. Melvin Heerschap is dan terug. Maar dan merk je vorige week weer aan dat sinds lange tijd weer een volledige wedstrijd is. En dan merk je toch dat dat anders is dan trainen en in de tweede helft al een wedstrijdje spelen. Dus ja, de breedte, dat is ons lastigste punt, denk ik.
1: Ja. Als ik de afgelopen drie wedstrijden bekijk, hebben jullie 10 keer gescoord. DBGC heeft 9 keer gescoord. Jullie 8 goals tegen, DBGC 9 goals tegen. Dat belooft een veel doelpunten te worden vandaag.
2: Nou, dat weet ik niet. Wij gaan er alles aan doen om zo min mogelijk goals tegen te krijgen natuurlijk vandaag. En ik heb een beetje mijn spel een beetje afgestemd op wat we vorig jaar met OHVD in de thuiswedstrijd DBGC. En dat is vooral klein maken en in je omschakeling spelen. Zij willen graag ruimte hebben voor Sepp natuurlijk om weg te steken. Dus die ruimte moet je zo klein mogelijk maken. Maar dat vergt wel discipline. Dus als je dat aanvangt op de manier waarop we vorige week gespeeld hebben, dan ga je een zware dag tegemoet. Maar als je de discipline opbrengt, we hebben het vorig jaar met OHVV ook gedaan, met denk ik een mindere, kwalitatief mindere ploeg dan Stellendam nu heeft. En toen hebben we het ook gered. Dus.
0: En dat was de Peter Mastelnouta. En natuurlijk hebben we nog een andere trainer, en dat is de trainer van DBGC.
1: Ben, goedemiddag. Wat wordt de opstelling vandaag?
4: Vandaag starten we met Roy Nieuwland op goal. We hebben de achterste linie met Sonny, Jacco, Tijmen en Jesse Beijer. Middenveld met Ivan, Kabea, Tim Makloet de aanvoerder en Bob Legiersen. En voorin spelen we met Jaden Willemstein, Thijs Tromp en Jeroen Sepp uiteraard.
1: Ben je compleet?
4: Je bent altijd compleet. Als je de elf op kan stellen ben je compleet. Dus we zijn vandaag weer compleet.
1: Geen blessures, geen kaarten?
4: Geen schorsingen. We missen wel Siebe Schets en Sam van Eikeren en Arno Dees. Maar goed, dat moeten we met elkaar opzien te vangen. En daarom hebben we de groep ook wat groter. En als de een niet is, moet de ander opstaan. Dus,
1: wat verwacht je van de wedstrijd?
4: Ja, ik denk wel een leuke tegenstander. Ik heb twee wedstrijden terug kunnen zien van Stellendam. Veel opportunisme. Voorin gebeurt het eigenlijk bij hun ook wel. Ik denk dat wij de slag op het middenveld moeten gaan winnen vandaag. En daar hebben we wel onze ideeën over. En eigenlijk een beetje zoals vorige week. Dus als ze hun huiswerk hebben gedaan, kunnen ze een beetje verwachten wat wij vandaag weer gaan doen. Want eigenlijk was vorige week de eerste helft eigenlijk prima van onze kant. Hadden we continu man vrij. En nu is het zaak aan ons om ook zo'n tweede helft dan door te trekken met elkaar.
5: Bedankt, succes vandaag. En ik spreek je na de wedstrijd.
4: Dankjewel.
0: En dat was Martin van der Haven die in gesprek was met Ben Hoogerg van DBGC. De wedstrijd DBGC Stellendam. Ik denk dat ze al begonnen zijn. Flakey is stipt gestart om 14:30. En dan gaan we eens even kijken of we verbinding hebben met Colin Berghout. Op afstand hebben we proberen te testen. En ik hoor, volgens mij hoor ik medesand geluiden. Colin, klopt dat?
6: Dat we moeten helemaal kloppen.
0: Kijk,
6: want
0: ze
6: komen welkom het veld op bij Medisand tegen Simonshaven. Een mooie wedstrijd hier weer in de vijfde klasse, waarbij Medisand natuurlijk hartstikke goed is gestart aan het seizoen tot heden. En waarbij ze er naar uit gaan kijken om die mooie start in ieder geval door te gaan zetten hier bij de thuiswedstrijden, waarbij ze altijd enorm sterk zullen zijn en dus enorm veel succes zullen gaan hebben zoals altijd. Twee elftallen met vrijwel net omgekeerde tenues. Bij Medisand heel erg opvallend. De oranje shirts met de zwarte broekjes. En bij Simonshaven de zwarte shirts met de oranje broekjes. Dat heb ik niet heel vaak in mijn leven gezien. Maar wel heel erg interessant detail. In ieder geval, de elf die het veld in worden gestuurd aan de kant van Medisand is als eerste natuurlijk Ralf van Gemert, Luc Andela, Tom Rosmolen, Daniel Achtergaal en dan Rens Vlietland. Dan hebben we Arnoud Bof, Mathieu Floor, Rick Veldmeijer, Ralf Wens, Roffel Putten en Isa van de Kamp. Dan hebben we natuurlijk ook nog de elf van Simonshaven. Met Rodi Krans, Daniel Stam, Mitchell Roos, Niek van Maren, Mitch Zoetewij, Koen de Vette, Joran Bakker, Tyrese Lynch en Guus Foulon. En dan met nummer 10 hebben we ook nog Toivi Schol en Zef Schol. Die met z'n drieën voorin het met z'n vieren natuurlijk met Joran Bakker bij het moeilijk moeten gaan maken hier bij Medisand. En we gaan het vandaag allemaal weer meemaken als de spelers elkaar nog de laatste handjes geven. De tos wordt gedaan. En we een hele mooie wedstrijd tegemoet zullen gaan hier zo op Flakey, waar we dadelijk gaan aftrappen bij Medisand tegen Simonshaven.
0: Dan gaan we eens even kijken of Oude Tongen al het balletje rolt. DBG in Stellendam. Jeroen of Martin, goedemiddag.
7: Het is Martin.
0: Dag Martin. Jij houdt het eerste half vol of moet ik steeds gokken wie ik aan de lijn krijg?
7: Nee. Jeroen die is de kantine ingedoken.
0: Oh.
7: Ik denk dat we nu weer terugzien.
0: Oude barhanger.
7: Nee, de wedstrijd is begonnen. Stellendam is in balbezit. Komt een voorzet, lage voorzet. Die wordt er door de verdediging van DBGC uitgehaald. De wedstrijd is begonnen. De zon schijnt op Oude Tongen. Dus laten we er een mooie wedstrijd van gaan maken.
0: Hartstikke mooi. Dan, als er wat gebeurt, dan horen we het graag. En dan gaan wij eens eventjes naar wat muziek toe. Voor wat ontspanning op de zaterdagmiddag.

0: Dat was Talk It Over, Leo Bridges. Nou, laten we er maar over gaan praten. En eens even kijken of het bij Colin wil gaan lukken. Daar zijn wat problemen met het kabeltje van Colin. Maar zeker weten, anders gaan we de draadloos verder, Colin. Goedemiddag.
1: Ja, bij mij zijn er voor de rest geen problemen buiten draad.
0: Dus, oké, mooi.
1: Zolang jullie mij
0: mooi.
1: Altijd goed horen.
0: Ja hoor, gewoon doorgaan.
1: Ja hoor. Dat wil ik net zeggen, dan gaat het altijd hartstikke goed. Hey, we zitten hier in de derde minuut inmiddels bij Melisand tegen Simonshaven. Simonshaven, wat dan wat minder is begonnen aan het seizoen. Wat minder is misschien nog wat zacht uitgedrukt. Met 1 punt uit 3 wedstrijden. Misschien ook niet de makkelijkste seizoenstart met Fortuna Bikwik. Uiteraard ook daarin wat altijd een hele lastige wedstrijd schijnt te zijn zo door de seizoenen heen. En ook met NBSVV uit en WFB. Ja, weet je, ze hebben niet een hele makkelijke start gehad. Maar ja, ze moeten toch ergens een keer punten gaan pakken daar bij Simonshaven. Dus ja, je kan het beter gewoon bij de feiten benoemen. Het is gewoon niet heel best tot op heden in dit seizoen. Maar het seizoen is nog vroeg, dus wie weet dat ze zich mooi kunnen gaan revancheren. Laten we hopen voor onze Vlakese eilandbewoners dat vandaag in ieder geval niet het geval zal zijn. Als Melisand die 5e staat inmiddels op de stand na 3 wedstrijden onder WFB 4 Polder. Is
0: ga je even onderbreken, want we gaan over naar Martin van der Haven bij DBGC Stellendam.
2: 5 minuten gespeeld, 1-0, uiteraard Jeroen Sepp. DBGC loerde een beetje op de counter, kreeg net al een klein kansje. Veldoverwicht van Stellendam. Stellendam was echt wel goed aan het drukken. Maar het was toch Jeroen Sepp die heel slim door de verdediging van Stellendam heen ging. En binnen 5 minuten de 1-0 aantekent. 1-0, DBGC.
0: Dankjewel, gaan we terug naar Colin.
1: En inmiddels hier in de 5e minuut bij Melisand Simonshaven. Nou, ook nog steeds 0-0, nog niet heel veel gebeurd. Er is wel een vrije trap geweest. Als de vrije trap hier ook snel wordt genomen richting Mathieu Floor, probeert hij meteen te openen naar de rechterflank. Maar dat mislukt door goed onderscheppingswerk bij de achterhoede van Simonshaven door Van Maren. Maar de bal wel direct weer ingeleverd, waardoor Melisand weer verder kan met de volgende aanval met Ralf Mens onderhand daar aan de bal. En dan nu Mathieu Floor hier helemaal aan de rechterzijde van de 16 meter. Die hier de bal probeert vast te houden. Te zoeken naar een voorzet. Voorzet wordt gegeven, maar wordt niet lekker geraakt. Gaat over het goal heen. Gaat zo over de achterlijn heen. En is dat gevaar voor Simonshaven weer geweken. De medestand wat er op zich gewoon goed in zit. Kunnen we gewoon zeggen. En met wat we nu al zeiden, de 5e plek inmiddels. En ja, 2 winsten, 1 verliespartij. De verliespartij was uit tegen 4 Polders, thuis tegen Herking gewonnen en uit tegen Abbenbroek met 4-1 weten te winnen. Het is gewoon een hartstikke stabiele seizoenstart. En die zullen zeker wel met de verwachtingen vandaag ingaan om die volgende winstpartij eraan toe te gaan voegen. Want ja, thuis tegen de nummer 11, wat Simonshaven momenteel is, dan hopen ze natuurlijk wel op het beste. Als hier een dreigende aanval aan zou komen voor Simonshaven, maar wordt hartstikke goed in de kiem gesmoord achterin door Medestand. En een mooie hakbal van Rick Veldmeijer. Hij stuurt Ralf Mens weg. Ralf Mens gaat voorgeven. Ralf Mens gaat voorgeven. En de bal wordt op tijd onderschept. Hij wordt onderschept. Even mezelf corrigeren. Hij wordt onderschept door Nick van Maren, die er weer net op tijd tussen zat. Anders, als die er niet zat gezeten, stond daar helemaal voor open goal Mathieu Floor die hem in zou kunnen tikken. En zo blijft Medestand heel erg dreigen. Deven deze corner nog eventjes mee hier aan de rechterflank van het veld. Getrapt natuurlijk door niemand anders dan Rick Veldmeijer. Die neemt tekort. En dan Arnoud Bolf. En die miste hem nog maar net. Hij verlengde hem aan de eerste paal. En probeerde hem zo naar de verre paal te sturen. Ging net over het goal. En daarbij het gevaar geweken. Aan de kant van Melisand is het dus net een gemiste kans. En een gemiste vrije trap. Dus ze laten zichzelf in ieder geval al gelden tijdens deze wedstrijd. En in de 7e minuut is het dus bij Melisand tegen Simonshaven. Nog een stand van 0 tegen 0.
0: De WFB ging voortvarend aan de wedstrijd beginnen. Tegen 4 Polders in de 5e minuut was het Lucas Breedveld en hij scoorde de 1-0. En bij SSS de Bommel kijkt de Bommel tegen een achterstand aan. In de 6e minuut werd het 1-0 voor SSS. Gaan wij nog even terug naar de wedstrijd DBGC Stellendam, waar in de 5e minuut Jeroen Sepp toesloeg. Martin.
2: Ja, het is inmiddels de 8e minuut. Staat nog steeds 1-0 voor DBGC. DBGC controleert de wedstrijd op dit moment. Het lijkt wel of Stellendam een klein beetje aangeslagen is door die vroege goal van Jeroen Sepp. Het ziet er netjes uit aan de kant van DBGC. En de opbouw ziet er verzorgd uit. Het gaat nu over de rechtse kant. En rustig wordt het balletje heen en weer getikt. En er wordt gekeken of er een speler in de voorhoede beschikbaar is. 1-0 voor DBGC.
3: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
4: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
3: Interviews.
5: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
3: En het laatste sportnieuws.
0: Zij staan daarmee op de 7e plaats in

0: Kan je melden dat de Bommel de achterstand snel goed gemaakt heeft. En daar is het ondertussen geworden. 1-1 in de 8e minuut. Dankzij een doelpunt van Calvin Koemaat. U kunt het allemaal volgen trouwens via ons liveblog op de website en in de app. En daar ook het scorebord. En daar kunt u zelfs aangeven welk team dat u wil blijven volgen. Dus even, ja, die wil ik alles van weten of daar wil ik niks van weten. Nou, geef het even aan en het komt allemaal bij u in de app. U krijgt een melding als het zover is. 3-4. Dan was het 2-3. En toen werd het 5-3. Wat gaat het vandaag worden? René Haneberg, hij is voor ons bij Oranje-Wit tegen DVV 09.
1: Dag Maarten, goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad weer afgereisd naar Dordrecht. Naar Oranje-Wit, onbekende tegenstander. Net zoals heel veel andere ploegen uit deze competitie onbekend zijn voor de ploeg van Harry Akkermans. Maar goed, het terrein is niet onbekend, want hier werd natuurlijk de promotie naar de eerste klas werd hier veiliggesteld op hetzelfde complex van Oranje-Wit. Maar ja, het ziet er nu heel wat anders uit. Het is een stuk minder druk. Het is hier net een lekker buitje over het veld gevallen op het kunstgrasveld. Dus dat gaat de balsnelheid gaat wat ten goede komen. Tegenstander Oranje-Wit uit Dordrecht. 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten. Dus een ploeg die vandaag zeker niet te onderschatten zal zijn. Wellicht dat DVV, de grote onbekende, wel een klein beetje onderschat wordt. Maar we zien het aantal punten dat ze hebben gehaald uit de eerste 3 wedstrijden. Het aantal doelpunten voor en ook doelpunten tegen zullen ze zeker niet onderschat worden. Dus we gaan zien wat straks deze wedstrijd gaat brengen, Maarten. We hebben weer een arbitraal trio. Scheidsrechter Stan Verhaag wordt geholpen door Predrag Obradovic. Dat is een oude bekende op de Plakkezenvelden. Een scheidsrechter die nu voornamelijk in de zaal acteert en op hoger niveau assisteert. En een hele jonge assistent aan de andere kant tegenover, Max Willemsen. Dan gaat Oranje-Wit starten met Nicky Jansen in de goal. Raoul Lauwman, Lars van der Giessen, Joey van Gennep en Pascal van der Kooi. Middenveld met Sanzio Dieterich, Glenn de Jong, Anthony Piquet. En voorwaarts Victor Geurts, Brendan Bernard en Luviano Stacia. De wissels die zal ik u even besparen. Trainercoach is Bjorn Vlasblom. En die heeft ook een heleboel assistenten op de bank zitten. Net als Harry Akkermans. Maar die gaat vandaag de volgende 11 het veld insturen om de startende basis te vormen. In de goal Bjorn Jongepier. Achterin Yannick Luchthart, David de Berg, Jerzy van Bergen en Jarno van der Laan. Middenveld met Luc Korver, Jurgen van Bergen, Julian de Geus, Bart Jelle van Dam. En voorin Joost van der Veer en Jens Masterbroek. Op de bank hebben we Enzo Wisbeen, Abdomani, Joost van der Bovert, Timo Kroon weer terug van een enkel blessure, Lars van Brussel weer terug van een hoofdblessure en wisselkeeper Joey Vogelaar. En dat zijn de namen die Harry Akkermans de rij in gaat sturen en die hopelijk een leuke pot op de mat gaan leggen. De tegenstander is vol goede zin. Ze gaan zeker DVV niet onderschatten. We spraken net, of werden net even toegesproken door de trainer van Oranje-Wit. Die kwam even in de business lounge, kwam die even wat vertellen. Hij zegt, jullie zijn voor mij de grote onbekende, maar ik hoop voldoende informatie te hebben om het jullie moeilijk te kunnen maken. De trailer van tegenstander Oranje-Wit rekent op een doelpuntrijke wedstrijd in 4-1 en 4-2. Laten wij die stand maar gewoon lekker gaan omdraaien. Over een kleine 10 minuten gaat de wedstrijd hier beginnen om 3 uur, dus tegen 5 uur. Hebben de uitslag.
0: We gaan het helemaal meemaken. Dankjewel, René. En we hopen je regelmatig aan de lijn te krijgen. En dan steeds met een veel vrolijkere stem en steeds verder in het programma heen, dat je gezellig mee kan doen op deze zaterdagmiddag. Een minuutje of 10 voor de klok van 3:00.

0: Een minuutje of 5,5 voor de klok van 3. Juist is er dadelijk in het nieuws dat het allemaal gaat gebeuren op de velden. Maar om dat voor te zijn, gaan we toch nog even een rondje doen. DBGC Stellendam met Martin van der Haven.
1: 21ste minuut, 1-0 voor DBGC. Het spel gaat een beetje op en neer. Links en rechts worden er wat meer foutjes gemaakt. Maar het blijft nog steeds 1-1. Er was net een mooie aanval van Stellendam. En uit de corner kon keeper van DBGC netjes oppakken. Aan de andere kant zagen we de keeper van Stellendam zichzelf aardig in de problemen brengen. Door een diepe bal voetballend proberen op te lossen. Blijkbaar is dat niet zijn sterkste kant, want daar had hij wat moeite mee. Uiteindelijk leverde het geen goal op voor DBGC. Dus links en rechts wat foutjes. Maar voor de rest golft het spel op en neer. Nu Stellendam weer in de counter. Een mooie kans voor Stellendam. Maar de nummer 7 van Stellendam schiet hem net voor langs. Alles bij elkaar. 21 minuten gespeeld. 1-0 DBGC.
0: En Colin Berghout, Medisch Zand, Simonshaven.
2: Inmiddels 21ste minuut hier bij Medisch Zand Simonshaven. Als er een voorzet voor geeft bij Roffel Putten. En daar wordt bijna in één keer. 21ste minuut hier bij Medisch Zand Simonshaven. Als er een voorzet voor geeft bij Roffel Putten. En daar wordt bijna in één keer.

0: wel wat dreiging heeft gehad, maar uiteindelijk niet echt wat gecreëerd tot nu toe hier bij Medisant. En Medisant wat ook enorm wat meer dreiging heeft, vooral de bal heeft en de meeste kansen weet te creëren. Wel nog steeds een stand van 0-0 hier, maar wel is het hartstikke duidelijk dat Medisant de bovenliggende partij is als we kijken naar de kansen. En qua dreiging is het vaak kantjeboord geweest, maar Simshaven zet er nog steeds in en daardoor staat het hier ook nog steeds 0-0 als hier Ralf Mens aan de linkerflank door lijkt te breken. Hij gaat hem hiervoor proberen te geven. Staat er dan iemand voor? Nee, die kan makkelijk opgepakt worden door dezelfde Rodi Krant. En die probeert het spel dan snel voor te zetten met een lastige bal richting Tyrese Lynch, maar die weet hem wel goed te controleren. Die gaat hem daarna proberen naar voren te spelen, maar goed door Mathieu Floor tussen gezeten en die controleert de bal en speelt hem daarna diezelfde Tyrese Lynch voorbij. Maar de steekpaas daarna net niet op maat. Goed op tijd onderschept door Mitch Soetewij. En zo houden ze het spel nog even goed in balans. Het is hier inmiddels ook al een tijdje gaan regenen. Dus het capuchonnetje gaat op. De paraplu's worden uitgevouwd daar aan de zijlijnen. En iedereen blijft natuurlijk gewoon trouw kijken naar deze hele spannende wedstrijd, wat het tot nu toe zeker wel is. Het is nog geen kansenfestijn, dat zeker niet. Maar dat maakt het niet veel minder spannend hier op de velden bij Medisant. Is het dus Medisant tegen Simshaven in de 23e minuut. Nog steeds een stand van een 0 tegen 0.
1: En we zijn bijna aan het eind van het programma zeker. Ja, ik zie ineens dat het klokje van de gehoorzaamheid al een beetje begint te tikken. En dat betekent dat we naar de, naar de koffie mogen. Dan gaan we eens kijken of het apparaat ons ten dienste wil zijn. Zo dadelijk naar drieën uiteraard René Hanenberg. Hij zit bij Oranjewit DVV 09. Ik zal hem nog niet in de intro meenemen, Jeroen Witte. En Martin van der Haven bij DBGC Stellendam. Daar is de stand 1 tegen 0. En Kollenberg bij Medestand Simonshaven. Verder natuurlijk Danny Arisman bij NBSV. Vlakke en net verlokken bij WFB Vierpolders. Gaan we straks eens even in de rust vragen bij de heren hoe het daar gegaan is. U hoort mijn stem iets wegzakken. Dat betekent dat we wat vocht in moeten gaan weghalen. En ik zie u graag terug. Zo dadelijk naar de klok van drieën.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties

0: op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Met Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
4: Ja. Een prachtige aanval.
2: Interviews.
5: Ik ben zo trots op de vereniging. Als je ziet wat je de laatste weken met elkaar hebt gedaan.
2: En het laatste sportnieuws.
6: Weer een mooi parcours uit kunnen zetten met de vele vrijwilligers en de mensen om ons heen.
2: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
7: En met het ja van Jeroen, dan kan je toch alleen maar vrolijk beginnen. Het is zaterdag 10 oktober. Theo Goedegoed doet de techniek. René Hanenberg is voor ons bij Oranje Wit DVV 09. Dat het is net begonnen. En bij de wedstrijd DBGC is Stellendam zit Martin van der Haven.
8: 1-0 nog steeds voor DBGC. Het spel golft een klein beetje op en neer. Spel de prikjes zo links en rechts. Een hele makkelijke wedstrijd tot zover voor scheidsrechter Tom Mulder. Alles bij elkaar. 1-0 voor DBGC.
7: Medestand Simonshaven, Colin Berkhout.
9: 29e minuut. Medestand Simonshaven nog steeds 0-0. Waarbij de eerste akkefietjes met de arbitrage alweer zijn ontstaan. Kortom, we zitten weer in een klassieke wedstrijd en daarover straks meer.
7: Redactie en regie in handen van Tim Hoek en Jeroen Groeneveld heeft u zelf nieuws. Sportredactie@omroeparchipel.nl. Tot 6 uur zijn we weer bij u.
10: Omroep Archipel.
11: Sportlokaal.
7: Gaan we eens even terug naar DBGC Stellendam, Martin van der Haven. Nog steeds 1-0 daar, een golvende wedstrijd. Nog meer leuke dingen?
8: Zeker, net een hele goede redding van de keeper van Stellendam. DBGC sneed door de verdediging heen van Stellendam. Kwam er 1-1 met de keeper en de keeper redt zeer bekwaam. Verder kan verteld worden dat ik eigenlijk verwacht had dat het een wedstrijd zou zijn met veel doelpunten. Als je naar de statistieken van deze twee ploegen kijkt in de competitie tot zover, dan heeft Stellendam 10 keer gescoord. DBGC 9 keer gescoord. Dus wat dat betreft had ik een doelpuntrijke wedstrijd verwacht. Tot zover is het nog 1-0 in de 31e minuut.
7: Dankjewel, Martin. En, wellicht, het kan allemaal nog gebeuren. Het kan allemaal nog gebeuren. De wedstrijd is nog ver. Middelsand, Simonshaven. Het is nog niet Koen, hè, Colin?
9: En het is, het is de 30e minuut inmiddels bij Medisant en Simonshaven 0-0 de stand. En deze keer niet. Nee, het is veel vooruit Simonshaven en met de scheidsrechter. Het is, ik vind het altijd wel heel erg entertainend als het gebeurt. Het is elke zaterdag weer, het is genieten. Het is altijd weer wat anders. Maar het is altijd, het maakt altijd voor mooi entertainment bij zo'n wedstrijd. Want zeker bij een wedstrijd waarbij nog niet heel veel is gebeurd. Kijk, daar komt de eerste gele kaart voor praten. En hij is dus wel voor Rick Veldmeijer van Medisant. Geen idee waarvoor. Het was buiten bij zichtveld. Het was niet waar de bal afspeelde, waar uiteindelijk voor wordt gefloten. Dus ik heb geen idee wat er is gebeurd. Maar goed, één ding is zeker. Rick Veldmeijer, nummer 9 van Medisant, heeft een gele kaart gekregen van de arbitrage. Dat is degene wat zeker is. Ja, verder een wedstrijd waarbij Simonshaven zojuist bijna wist te scoren. Waarbij er een hele gevaarlijke vallende bal was bij de tweede paal. Waarbij Joran Bakker met een volley die probeerde uit te halen. En uiteindelijk toch nog de redding van Ralf van Gemert werd snoeihard ingeschoten. Maar wel vanuit een onmogelijke hoek. Dus dan is het vooral belangrijk vanuit de keepersperspectief om je gewoon goed te positioneren. De hoek nog kleiner te maken dan wat hij al is. En dat heeft hij goed gedaan, want op zo'n hard schot is anders niet meer te reageren. Dus gewoon goed positioneel werk vanuit de keeper. En zo kan er niet gescoord worden vanuit de kant van Simonshaven. Die dus ook hun eerste echt hele grote kans heeft gehad. En zich eigenlijk helemaal niet zo slecht presenteert hier uit bij Melisand. Waarbij Melisand nog altijd wel de bovenliggende partij is. Wordt er weer gefloten hier voor een kleine duwfout vanuit Rick Veldmeijer, vanuit de scheidsrechter. En als het hier weer begint te druppelen, dus we hebben hier alles. Er is hier vol op strijd. Er is hier een aantal mooie kansen. Als hij hier gevaarlijk wordt doorgekopt, maar de snelheid is er net niet bij Simonshaven. Wordt goed doorgekopt op 6-goal. 6-goal, die kan net de bal niet halen. Ook goed op tijd uitgekomen dan ook vanuit Ralf van Gemert van Medisand. Maar ja, er gebeurt hier werkelijk waar van alles. Het is zeker geen saaie wedstrijd. Het is alleen nog wachten op de doelpunten hier in Medisand. En laten we dat dan ook maar gaan doen. Dus het is de 32e minuut. Als we hier trouwens een grote kans nog bijna komen creëren vanuit Simonshaven. Maar daar is Tom Rosmo die er op tijd tussen zit. En hier een steekpaas. Daar gaat een snelle counteraanval. Met je Floor die hem doorsteekt naar Rolf van Putten. Maar een goede overtreding. Zou ik zeggen, een tactische overtreding van Mitchell Roos. Gele kaart voor Simonshaven. Als het hier flink begint door te plensen. En we dus ook maar even gaan doorschakelen. Medisand Simonshaven 0-0 hier in de 33e minuut.
7: Oranje-wit DVV 0-9. René Hanenberg. René, ze zijn begonnen, begrijp ik.
11: Ja, er staan 4 minuutjes staan er op het scorebord. Die zijn al weggetikt. En in die 4 minuten is nog niet heel veel spannends gebeurd. Een vrije trap op de helft van Oranje-Wit werd scherp voor de goal gegeven door Luc Korver. Werd tot een hoekschop verwerkt. Dus de eerste hoekschop was voor de Dirkslanders. Dat leverde verder iets op. Bal werd vrij eenvoudig weggekopt vanuit de verdediging. Probeerde Jerzy van Bergen de bal binnen te houden en terug te spelen richting laatste linie. Maar dat ging niet helemaal goed. En luidde zo eigenlijk een counter in van het Oranje-Wit. Maar dat werd in de kiem gesmoord doordat keeper Bjorn Jongepier verse doel uitkwam en de bal wegwerkte. Daarna eigenlijk nog geen kansen voor beide partijen. Het is wel duidelijk dat Oranje-Wit probeert druk te zetten op de Dirkslanders. Nu wordt een diepe bal gegeven. Die wordt aangenomen door teruggespeeld op de keeper door Jarno van der Laan. Bjorn Jongepier die twijfelde even, raap ik hem op, maar uiteindelijk schiet hij de bal toch maar naar voren. Die komt dan terecht bij Oranje-Wit speler Piqué. Een naam die heel lang in het Brielse heeft rondgelopen. Stond daar eigenlijk altijd vast op het wedstrijdformulier. Is verkast Anthony Piqué. 37 jaar al inmiddels, maar still going strong. En nu een ingooi op voor DVV. Joost van der Veer wordt gezocht. Die laat de bal vallen op Bart Jelle van Dam. En die wordt in de mangel genomen. Scheidsrechter geeft voordeel. En dan is Joost van der Veer aan de linkse kant helemaal in de hoek. In balbezit wordt hij van de bal gegleden. Betekent een ingooi bijna op de achterlijn. Gaat Julien de Geus gaat zich daarmee belasten. Die staat nu met zijn rug tegen de reclameborden. Een aanloop van 5 meter en dan gooit hij de bal in de 16. En dan komt hij terecht op het hoofd van de kleinste man van het veld, Anthony Piqué. Die kopt hem weg, maar in de voeten van David de Berg. Nee, van Luc Korver. En die probeert met een halve omhaal iets moois. Raakt de bal niet goed en de bal rolt over de achterlijn. We zijn inmiddels 2 minuutjes verder in dit verslag. 6 minuten op de klok. Stand nog 0-0, Maarten.

0: Dus altijd op de zaterdagmiddag tot de klok kijken. Steeds lastiger wordt de ene. Die start precies om 14:30, zoals bij Flaké. En zij speelden spelen uit tegen NBSVV. En daar is het op het moment 0-1. Wessel Verhagen na een assist van Sico Wielaert. En wij schakelen gelijk door naar het volgende doelpunt. En dan komen we uit bij Colin Berghout. Colin.
1: Het was 0-0. Ja, je bent er toch?
0: Ja.
1: Oké. Melisand Simmonshaven, 38e minuut. Het was 0-0. Totdat er een afvallende bal was voor de linksback van dienst. Zoals altijd, al een paar seizoenen lang, Rens Vlietland. En die maakt hem vrij voor zijn zwakke been. Ze denken, ja, het is een linksback, dus hij zal wel niks meer rechts kunnen. Dus ze laten hem maar rechts. En hij lijkt dan op een scherp aangesneden voorzet die iedereen laat gaan, inclusief de keeper. En die valt zo in de verre hoek. En dan was het eenmaal kansloos voor de keeper. Die verwachtte natuurlijk nooit dat die bal. Die verwachtte altijd dat de bal aangeraakt zou worden. Maar dat wordt de bal niet. Dus hij is perfect ingesneden. Zo. Met zijn zwakke been. En wordt die bal. Ploft hier in één keer in. En zo komt Medisant op een 1-0 voorsprong. Hier thuis tegen het Simonshaven.
0: En je spreekt het uit met volle verwondering. Colin?
1: Ik heb zelden een linksback een voorzet zien geven met rechts. En die je dan vervolgens door iedereen aangekeken wordt. En door niemand aangeraakt wordt. En de keeper er ook gewoon stil staat. Het was vrij bijzonder. Niemand anticipeerde op de bal eigenlijk. Maar ja, mooi goal.
0: Oké, nou, dankjewel Colin Berghout bij de wedstrijd Middelsand. Simonshaven, waar het ondertussen dus ook 1-0 is. En ik zei het net al. NBSVV tegen Flaké 0-1. En zo gaan de doelpuntjes voor de rust misschien toch nog een klein beetje vallen. Stellendam, Martin, die hoopte op meer. Tot nu toe nog steeds nog maar eentje, Martin.
2: Nee. Ik word op mijn wenken bediend.
0: Kijk.
2: Het had zomaar 2-0 kunnen zijn, maar dat werd het niet. Het werd 1-1. Stellendam maakte een geval af. Er was wat gerommel in de verdediging, maar uiteindelijk was het de nummer 10 van Stellendam die de 1-1 maakte. Het had ook zomaar andersom kunnen zijn. Maar nog geen minuut later valt dan toch ook nog de 2-1 voor DBGC. Een mooie aanval over links. Wordt in het midden afgerond. Keeper van Stellendam redt nog in eerste instantie. Maar in de rebound was hem te gemachtig. Dus het is 2-1 voor DBGC in de 41ste minuut.
0: Dankjewel Martin. We horen zo dadelijk vast en zeker nog wie dat er allemaal gescoord heeft. Sport,
3: ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal, live, lokaal en actueel.

0: Een minuutje of 19 of 3. En ik kan u melden dat in de 40ste minuut gescoord is bij de wedstrijd Hekelingen-Herkingen. Het is lastig. Moet je echt opletten. Dat is voor Hekelingen-Herkingen 0-1. Voorsprong van Herkingen. Michael van den Ochtend. Die is het naar de eerste streep op het scorebord. Hekelingen-Herkingen dus 0-1. Dan gaan we nog eens eventjes naar de laatste minuut van de eerste helft bij Medesand Simonshaven Kolmerkhout.
1: 44ste minuut inmiddels bij Medisand Simonshaven. Stand 1-0 in het voordeel van Medisand. Waarbij iemand geblesseerd uit lijkt te vallen bij Simonshaven. Die ging meteen neer. Leek het wel met iets. Hij loopt er ook nog niet zo helemaal lekker bij. Wordt ook iemand meteen de dugout gestuurd om warm te lopen in ieder geval. Maar hij blijft wel nog staan. Er wordt niet meteen gewisseld. Dus het is eventjes aankijken wat ze doen. Het kan ook natuurlijk dat ze dat eventjes over de rust heen tillen. Uiteraard met de wisselmomenten in gedachten houdende. Maar het is wel bijzonder om even te kijken hoe zich dat ontwikkelt achterin. Ja, hij loopt er niet bij alsof hij de wedstrijd gaat afmaken. Dat lijkt in ieder geval hartstikke zeker. Kan alleen even niet zien wie het is. En er wordt ook rustig rondgespeeld bij Medisand verder. Waar ze wel natuurlijk gebruik kunnen maken van de situatie waarbij Rens Vlieland nu aan de bal is. Hier net over de middenlijn. Ja, Medisand wel de bij far de dominante ploeg hier tegen Simonshaven. En Simonshaven wat echt wel de speldeprinkjes probeert uit te delen. Maar Medisand, wat op dit moment echt wel openmachtig is. Met een paar gevaarlijke momenten. Ook Rolf van Putten 1-1. Net weer, hij wist goed de verdediging af te schudden. Hij kwam voorbij Daniel Stam en toen ging hij 1-1 met de keeper. Leek eerst om de keeper heen te gaan. En toen besloot hij dat toch maar niet te doen. En schoot hem recht op de goed uitkomende Rodi Krans op. En er was ook nog een andere grote kans. Namelijk nog voor Isa van der Kamp hier. Als geen buitenspel is, en dan is het 2-0. Een geweldige bal op Isa van der Kamp. Iedereen staat te slapen bij Simonshaven. Iedereen staat stil. Er wordt een mooie steekbal gegeven. En Isa van der Kamp, dat is de enige die niet staat te slapen. Die twijfelt niet. Trapt hem in één keer in het bovennetje. En dan is het 2-0 voor Medisand. Iedereen weer klagen bij de scheidsrechter. Scheidsrechter deelt ook nog een gele kaart uit aan de kant van Simonshaven. Niemand begrijpt dat het geen buitenspel is. Dat is compleet onbegrip. En ik heb eigenlijk ook werkelijk waar geen idee of het buitenspel was. Het leek eigenlijk nu een beetje op een mooie Iniesta-paas, een steekpaas. Ze waren volledig achter de laatste linie. En in één keer opeens stond die Isa van der Kamp. Maar ja, of het buitenspel was. Ja, iedereen lijkt wel heel erg verbaasd in ieder geval dat het allemaal door lijkt te gaan. Dus scheidsrechter gaat er natuurlijk op dit niveau zonder VAR gaan we ze ook niet terugdraaien. En dan staat het toch 2-0 voor Medisand tegen Simonshaven. Wat wel een terechte stand is. En als de spelers van Simonshaven nog steeds tekeer gaan tegen de scheidsrechter. Waarbij zelfs de coach even zijn team tot rust maand. Zodat ze niet al hun spelers willen gaan verliezen natuurlijk door al die gele kaarten. Ja, een bijzondere wedstrijd is dit zeker. 2-0 de voorsprong voor Medisand tegen Simonshaven. Als we hier gaan rusten. 2-0 Medisand tegen Simonshaven.
0: Dankjewel. Dat was Colin Berghout. Ook bij DBGC is het rust. En gaan we eens even kijken bij René. Denk ik dat we die nog aan het lijntje houden. En die kijkt naar Oranjewits DVV 0-9.
2: En die wedstrijd die bevindt zich in de 20ste minuut, Maarten. Het is nog steeds 0-0. Het is een gelijkopgaande strijd waar DVV probeert mee te voetballen met Oranje-Wit. Oranje-Wit probeert met wat diepe ballen de ruimte achter de verdediging van DVV te bespelen. Maar daar staat keeper Bjorn Jongepier tot twee keer toe prima opgesteld om die diepe bal eruit te lopen. Dat is het gevaar dat Oranje-Wit op de mat legt. En het is Joost van der die staat inmiddels ook al in het boekje van de scheidsrechter. Niet vanwege het doelpunt of wat dan ook. Maar met een kenmerkende actie. Joost die glijdt en die probeert iedere bal tot een bij zich te houden. Die maakt een slijding en de keeper die schrok daarvan. Die schoot de bal weg, schoot tegen Joost aan. Kreeg het fluitsignaal mee, kreeg het vlagsignaal mee. En Joost werd beloond met een gele kaart. Dus die moet uitkijken de rest van de wedstrijd met dat soort acties. Daar zullen tegenstanders zeker op loeren. Een slimme ploeg dat Oranje-Wit met een aantal ervaren voetballers in hun gelederen. Een van de die jongen die al eerder genoemd is, Piqué, komt van Brielle. Die probeert het spel te verdelen, maar dat lukt nog niet erg tot het aantal lange ballen. Dat is het enige wapenfeit wat Oranje-Wit heeft gehad in één keer. probeerde DVV vanuit een doeltrap opbouwend de eigen 16 uit te komen. Dat verliep wat lastig en werd heel snel druk gezet door Oranje-Wit. En zodoende moest keeper Jokkerpier de bal uiteindelijk lang wegschieten om erger te voorkomen. En ja, nu probeert de DVV weer op te bouwen. David de Berg die speelt Luc Korver in. Die draait door en zoekt contact met Jens Mastenbroek. Dan heeft hij de bal weer terug via de... Even kijken, Jerzy van Bergen en open die op de rechtse kant op de ingestapte Yannick Lugthart. Die probeert de bal aan te nemen, maar met het stuitje en een beetje verrast door het natte gladde veld schiet hij door. En dat betekent een ingooi voor Oranje-Wit op eigen helft voor de dugout. En ja goed, we zijn 22 minuutjes zijn we onderweg in deze wedstrijd. Eigenlijk nog heel weinig kansen, wel wat hoekschoppen geweest voor beide partijen. Maar tot uitgespeelde kansen is het nog niet gekomen. Dus op dit moment is de tussenstand terecht 0-0.
0: Dankjewel, René Hanenberg, Oranje-Wit, DVV 09. Gaan wij eens even bellen met Danny Aresmans. Hij kijkt voor ons naar NBS VV Vlakke. En natuurlijk kijkt hij ook voor zichzelf. Doelpunt gezien, Danny.
3: Nou, dat is verrassend, want er is zelfs al een tweede goal gevallen, net voor rust. Ja, vooraf eigenlijk met de staf van NBS VV gepraat over hoe het seizoen tot nu toe verloopt. En daar kwam uit voort dat ze best lekker voetballen, alleen heel veel moeite hebben met scoren. Behoorlijk fel startend NBSVV. Dat resulteerde met een harde tackle op Spits Bosman. Dat is gelukkig goed afgelopen. Ja, daarna gebeurde er eigenlijk niet zo heel veel. Totdat er in één keer, ja, je raadt het al, Wessel Verhagen. Die een steekballetje van Sico Wielaert mocht ontvangen. En dat was eigenlijk een harde overtreding op Sico. Hij kon al net die bal doorprikken. Dat was eigenlijk gewoon een gele kaart met een rood randje. Scheidsrechter gaf voordeel. Ja, uiteindelijk had hij die gele best nog wel mogen geven aan die Diego Lopez de Barros. Prachtige naam. En net voor rust prikt Joost op Van Wezel op aangeven een assist van Wessel Verhagen. Nu een keer andersom. En die prikt 2-0 binnen. Dus comfortabele voorsprong Vlakke.
0: Dankjewel, Danny. En hou het vast in de tweede helft die zo dadelijk weer gaan beginnen. En we volgen het allemaal en horen je graag na de wedstrijd nog even terugblikkend op die mooie NBSVV Vlakke, waar het momenteel 0-2 staat. Volgens mij is iedereen aan de koffie, dus dan gaan wij maar aan de muziek.

0: Bijna, oh nee, precies 3:30 op deze zaterdagmiddag. En dan reizen wij even via het luchtje door naar WFB Vierpolders. En daar treffen we Edwin Lokker. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar in het Ouddorpse?
1: Nou, het is, we zijn gaan rusten met een 1-0 tussenstand, terwijl de spelers nu weer naar het veld lopen. Maar het is een onderhoudend potje, het had zomaar 2-2 kunnen zijn. Het begon allemaal al met een flitsende aanval opgezet door Nick Koopal van Vierpolders na 30 seconden. Een speler waar WFB heel veel moeite mee heeft. Hij is bewegelijk, hij is snel, heeft spelinzicht en is een ware plaag met zijn voorzetten. De voorzet was bedoeld voor, ik zal even mijn papier erbij pakken. Gaven van Dort, maar die stuitte op de binnenkant van de paal. En even later was het aan de andere kant wel raak. Het begon allemaal met een onderschepping van Stan van Lente. Die vond Lars van Lente, die hem op zijn beurt weer aan Stan gaf. En Stan trok hem voor waarop Lucas Breedveld de tussenstand op het bord schoot. En ja, ze gaan nu weer beginnen.
0: Dan gaan we dat weer meemaken, Edwin. En dan wens ik u een hele mooie wedstrijd.
1: Ja, dank je. En,
0: lekkere 3 kwartier. En we gaan het volgen en we horen je zo dadelijk. Na de wedstrijd graag weer eventjes met je deskundige terugblik op deze wedstrijd. WFB 4 Polders. Dan kijk ik eens even naar mijn technicus. Ik denk dat we nog eventjes doorschakelen naar de mannen die daar op het veld van Oranje-Wit toch wel fijne gevoelens hebben liggen. DVV 09 naar René Hanenberg.
2: Ja, zeker. Maar die gevoelens zijn vandaag helemaal niks waard. Maarten, de gedachte aan een goed resultaat is prima. Maar goed, ook geen garantie voor de toekomst. Het is nu Oranje-Wit dat probeert uit te breken door de midden. En dan komen ze met snelle mannen eruit. Maar dat is tot 2-3 keer toe was het David de Berg en Jarno van der Laan die ze het voetje dwars konden zetten. Nu weer diezelfde Jarno van der Laan die in duel is met zijn directe tegenstander en probeert de bal vooruit te spelen. Dat lukt, maar dan wordt Jens Masterbroek in de rug gelopen. Wordt niet gefloten voor een overtreding, omdat Bartjelle van Dam in balbezit blijft. En dan gaat hij via Julien de Geus terug naar Luc Korver. En die speelt perfecte bal in op Bartjelle van Dam. Die combineert met Joost van der Veer. En zo schuift DVV helemaal op naar de helft, naar de 16 meter van Oranje-Wit. En wordt het met een hele slechte bal, wordt hij hoog de lucht ingespeeld. Probeert Piqué probeert te redden wat er te redden valt, maar hij loopt de bal over de zijlijn. Snel ingegooid tot bij Bartjelle van Dam. Die is in de 16. Haalt de bal terug met de linkervoet. Die wordt van richting veranderd. En het is de keeper die een bal net over de achterlijn weghaalt. Scheidsrechter die beslist. Stam Verhaag. Obradovic stond een beetje de andere kant op te kijken. Die had de achterlijn moeten bewaken. Maar die vlag niet. Dus scheidsrechter overroelt in dit geval de assistent scheidsrechter. En dat is zijn goed recht. Betekent nu een corner aan de linkse kant van het veld. Wordt genomen door Jens Masterbroek, komt scherp voor de goal. En dan gaat David de Berg de lucht in en die kan net niet erbij. En dan is het een verdediger, middenvelder van Oranje-Wit die de bal over de eigen doellijn opnieuw kopt. Dat was Brendan Bernard. Zou een dubbele voornaam kunnen zijn, dubbele achternaam, maar dat maakt helemaal niet uit. Op in ieder geval een nieuwe corner, opnieuw Jens Masterbroek aan de linkse kant van het veld. De wind draait de bal richting de goal van keeper van Oranje-Wit. Het is weer een scherpe bal en wordt bij de tweede paal is Bartjelle van Dam de enige die zijn hoofd er tegen kan krijgen, maar niet voldoende richting kan geven, waardoor de bal over de achterlijn gaat. En dat betekent een doeltrap voor Oranje-Wit. Nicky Jansen gaat op zijn gemakje, gaat hij de bal inspelen, heeft hij gedaan, krijgt hij weer terug en gaat bouwen aan een aanval. Die aanval die wordt gezocht met de lange bal en daar is het Jarno van der Laan die de bal rustig tot Julien de Geus kopt en via Luc Korver wordt Bartjelle van Dam diep gestuurd, maar het is dezelfde keeper die net de doeltrap nam, Nicky Jansen, die op zijn 16e bal opraadt en zodoende de angel uit deze aanval van DVV haalt. Nu gaat het spel de andere kant op en komt de spits van, dat is even kijken, het wordt niet gefloten. Het is een perfecte tackle van David de Berg. Het was spits van Oranje-Wit, Joey van Gerp. Die was doorgebroken, was al op de 16 meter en dacht al aan een uithaal tot promoveren tot doelpunt. Toen David de Berg met een optimusleiding de bal weg kon werken. Scheidsrechter zat er kort op, werd niet gefloten. Oranje-Wit dacht heel even aan de strafstop, maar de mannen in het groen besloten anders. En zodoende zodoende komt DVV goed weg. Het was een gevaarlijke situatie. Wederom door een lange bal. Die wordt nu opnieuw gegeven. En dan moet Jarno van der Laan de lucht in. En dat doet hij prima. En dan is het Julian de Geus die net niet bij de bal komt. En dan met een wilde trap naar voren. Die gelukkig voor Oranje-Wit goed komt. En dan is het een bal in de hoek van het veld. Jarno van der Laan vecht zijn duel uit met Lovivio Stacia. En dan wordt de bal voorgetrokken. En dan is het diezelfde spits die net dacht aan scoren. Die probeert zijn hoofd er tegenaan te zetten. Maar het is David de Berg die de bal met een slijding over de achterlijn werkt. Dat betekent nu hoekschop aan de andere kant. Het spel golft aardig op en neer. De bal moet eventjes gepakt worden. Ik zie hem liggen, speler ook. Maar die moet nog een meter of 10 lopen. Ik blijf gewoon hier lekker staan op de hoogte van de 16 meter. Wacht tot die hoekschop genomen gaat worden. We zijn in de 33e minuut. 32 minuten en 36 seconden zijn inmiddels weggetikt uit de eerste helft. De stand is nog 1-1. Er zijn wat mogelijkheden geweest voor de Dirkslanders. Maar de beste kansen die waren eigenlijk voor Oranje-Wit. Maar voordat dat echt gevaarlijk werd, werden die ballen weggewerkt door de prima verdediging. Die op dit moment prima stand houdt. Bal wordt uitgehaald en dan wordt hij vanaf de 16 wordt hij ingebracht. Is het Jerzy van Bergen die de bal wegkopt. En dan komt hij opnieuw de 16 in. En dan is het een eenvoudige prooi voor Bjorn Jongepier. De kopbal van Joey van Gennep is niet echt een kopbal. Het is meer een voorzet. En nu een gedurfde uitgooi naar Luc Korver. En die opent gelijk de linkse kant op Joost van der Veer. Die heeft twee man tegenover zich. Gaat aan de wandel met de bal. Geeft ze weer terug aan Korver. En zo gaat de bal weer terug. En houdt DVV de bal in het bezit. Oranje-Wit zakt heel snel terug op eigen helft. En nodigt DVV uit op de aanval. En die hebben daar op zich geen moeite mee. Nu wordt Bart-Jelle van Dam weer aangespeeld. Die combineert met Joost van der Veer. Die krijgt de tik op zijn scheenbeen. Scheidsrechter vindt het niks. En de aanval gaat weer de andere kant op. Altijd gevaarlijk. Even eens kijken wat dat er gebeurt. Dan is het Sancho Dietrich aan de bal. Spelverdeler van Oranje-Wit. Die raakt Jens Masterbroek. Dan wordt een flink tik wordt daar op het been gegeven. En dat... Het is Julian de Geus, niet Jens Mastenbroek. Even, die wordt geraakt. Scheidsrechter legt het spel stil. Verzorger is onderweg. Ik kan niet zien hoe serieus het is, maar aan het geluid te horen klinkt het niet goed. Verzorger Deen Heinsbroek is erbij. Ik stel voor dat je het weer eventjes van me overneemt, Maarten. Want een blessurebehandeling gaan verslaan, dat laten we maar eventjes over. Ik hoop dat de andere wedstrijden weer zijn begonnen.
0: Dankjewel, René. En dan hopen we dat het allemaal goed gaat. Voor alle zekerheid schakelen we eventjes door naar de 2-0 bij Colin Berghout. Colin.
3: Medisand Simmelshaven zijn hier ook weer afgetrapt als we inmiddels in de 47e minuut zitten. Hier bij Medisand Simmelshaven dus de stand 2-0. En ja, Medisand de veel betere ploeg. Zoals we al hebben aangehaald. Hè. Flink wat akkefietjes, weer flink wat gedoe. Omtrent de beslissingen van de scheidsrechter, omtrent wel of geen buitenspel. Ook met de 2-0 van Isa van der Kamp was toch wel iets interessants. En ik heb toch wel vanuit iedereen vernomen dat helemaal geen buitenspel was. En dat de verdediging, ja, eigenlijk iedereen gewoon liep te slapen. En ja, dan moet ik gewoon zeggen dat het echt een fantastisch balletje was. Alleen ik weet nu even niet van wie die was. Als hier Rolf van Putten de 3-0 maakt. Wat een wereldvoorzet uiteindelijk van Daniel Nachtegaal leek de voorzet te komen. En dan in één keer staat hij vlak voor het goal. Kan hij hem in één keer uithalen. Rolf van Putten, lukt het hem nu wel? Is het 3-0 als hier de 48e minuut aan lopen is? En dan lijkt de wedstrijd gespeeld. Met Simmelshaven pas één grote kans heeft gecreëerd. Dat hij dan ineens 3 moet gaan maken. Bij Medisand, wat een enorm goede wedstrijd hier op de mat aan het leggen is. Met al die grote kansen en er al 3 gemaakt. Ja, dat lijkt alleen maar de goede kant op te gaan voor een Medisand hier in de 48e minuut. Als Daan Oostveen hier een enorm onnodige overtreding maakt. En daar ook meteen de gele kaart voor krijgt. Hij trekt Toyofiso naar beneden en krijgt de gele kaart al dus in de derde minuut van de tweede helft. Maar goed, een 3-0 voorsprong bij Medisand tegen Simmelshaven. Als we inmiddels zijn aangekomen in een minuutje 48.
4: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
5: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
4: Interviews.
6: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
4: En het laatste sportnieuws.
7: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
4: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: We gaan naar DBGC tegen Stellendam met Martin van der Haven.
1: Een hartstikke leuke wedstrijd. Er gaat een hele hoop goed, er gaat een hele hoop fout. En in de even 50ste minuut komt Stellendam op 2-2. Het kan alle kanten opgaan, maar in dit geval is het Stellendam wat uit een corner scoort. Keeper Nieuwland komt uit, kan de bal niet voldoende wegwerken. En het is nummer 8 die met een kopbal de 2-2 verzorgt. Leuke wedstrijd tot zover. Veel goals. Dus we hebben het prima naar ons in hier in Ouwetongen.
0: Dankjewel, Martin. Bij DBGC is Stellendam. En daar staat het momenteel 2-2. Ik moet het op zoveel papiertjes bijhouden dat ik het. En mijn aantekening is nog maar 1-0. Maar ze spelen gewoon lekker verder. Ik denk dat we in de laatste minuten zitten bij René Hanenberg, Oranjewits, DVV 09. Helaas moest Julian gewisseld worden. Hoe is het daar verder, René? Ja,
2: op dit moment loop ik even met Julian en Jordi aan de andere kant loop ik richting de kleedkamer, Maarten. Ik laat de wedstrijd even voor wat het is. Julian staat wel weer, maar de knie heeft toch wel een flinke tik gehad. En die is voorlopig eventjes op andere zaken aangewezen.
0: Dan gaan we er even vanuit dat je straks even in de rust bij kan komen. En dan na 4 gaan we je gewoon weer volgen. Daar de wedstrijd Oranjewit DVV 09. Middelsand, die staat zo lekker te voetballen. 3-0, Colin Berghout.
3: En daar was bijna de 4-0 hier bij Medisand tegen Simonshaven. Is dus de stand 3-0 nog in de 54ste minuut.
0: En dan geloof ik dat Daan Martin Oosten weer een doelpunt heeft. Dus ik ga nog even terug naar Martin. Of mijn aantekeningen lopen achter. DBGC, stellen dan Martin van der Haven.
1: Nee, wat ik net zei, het is een hartstikke leuke wedstrijd. Het is een hartstikke leuke derby. Het heeft alle elementen in zich zitten wat je van zo'n wedstrijd verwacht. Het is 3-2, de wedstrijd is volledig gekanteld. Stellendam komt op een 3-2 voorsprong. Michael Mitrop scoort de 2-3. Het is hartstikke leuk.
0: Dankjewel. Mooie wedstrijd daar dus in Ouwetongen, die alle kanten op schommelt. En dan gaan we toch weer even terug naar Colin.
3: In de 54ste minuut hier bij Medisand Simonshaven, dus 3-0. En dus bijna de 4-0, want Daan Oostveen werd op pad gestuurd. 1-1 met de keeper rechts, zo schuin in de 16 meter. Dus een lastige hoek ook om vanaf af te maken. En dat wist Rodi Krans heel goed, kwam ook goed uit. En daarbij een hele goede redding uiteindelijk gemaakt door Rodi Krans. En hier wordt er wel een gemene overtreding gemaakt. En gaat hij daar dan ook geel voor geven? Je zou zeggen van wel, bal is al lang weg. En dan probeert hij gewoon nog een overduidelijke overtreding te maken. Maar ik weet niet wat er nu gebeurt. Er is een soort van overleg, maar er lijkt geen kaart voor te komen voor de overtreding van Toivy Schol. Het is vooral het feit dat hij nog een overtreding probeert te maken nadat die bal al lang weg is. Dat er daar geen kaart voor wordt gegeven is vrij interessant. Dus dan hebben we het niet over de intensiteit, maar vooral de intentie. De intentie was er echt gewoon om groot te raken. Daar was de bal nooit meer bij in de buurt, maar goed. De scheidsrechter maakt een merkwaardige beslissing. En hier op het veld wordt er wel meer gevonden van zijn beslissingen. Dus dat scheelt. Dat is prachtig volop in het thema van deze mooie wedstrijd. Ja, dus nog steeds de stand van 3-0. Dus Medisand ook niet veel reden meer eigenlijk om ook over de rooien te raken. Om daarin mee te gaan in deze emoties die toch wel opspelen tijdens deze wedstrijd. Dat zal toch vooral vanuit Simonshaven komen bij een 3-0 achterstand. Is al vrij frustrerend dat je dan ook nog eens het idee hebt dat je wordt benadeeld. Zal ook niet meewerken dan. En dat het ook dan allemaal niet lekker loopt qua spel. Zal allemaal niet meehelpen. Toivy Schol is er wel bij gaan zitten. Dat ziet er niet goed uit, want er gebeurt er eigenlijk niks. Is hij zomaar erbij gaan zitten, de nummer 10 daarover van Simonshaven. Benieuwd wat daarmee aan de hand is. Loopt iedereen ook even naartoe. Hij lijkt wel weer op te gaan staan, maar lijkt niet van harte te gaan. En maakt nog niet een wisselgebaar. Maar er komen daar wel een paar mensen die gaan warmlopen bij Simonshaven. Dus hij lijkt nog even te gaan proberen. Maar hij lijkt wel dadelijk gewisseld te gaan worden aan de kant van Simonshaven. Lijkt wel een onmogelijke missie momenteel voor Simonshaven hier uit. Tegen Medisand was bij 0-0 al lastig. En nu met de stand van 3-0 nog steeds erg lastig. Ja, ze verdienen hier wel nog een mooie vrije trap op een metertje of 35. Zo links schuin van de 16 meter. Die alvast klaargelegd gaat worden door Guus Voulon. En ga kijken wat voor gevaar hij daaruit kan stichten. Het zal dan toch Zef Schol zijn die er uiteindelijk dan wat mee gaat doen. Een mannetje of 5 die naar voren gaan en het gevaar gaan proberen te stichten vlak voor de neus van de keeper Ralf van Gemert. En hij zal hier getrapt gaan worden. En uiteindelijk makkelijk zonder problemen Tom Rosmo die hem wegknalt. En dan Ralf Mens die gevaar gaat stichten. Gaat hij hem meegeven aan Dano Sveen? Nee, hij gaat gewoon helemaal zelf. Vanaf zijn eigen helft. Hij gaat helemaal zelf. Ralf Mens. Oh, en dan wordt hij goed gered weer door die Rodi Krans. Wat die een hele prima wedstrijd uiteindelijk aan het keepen is. Bij een 3-0 achterstand is dat een interessante uitspraak. Mogen mensen vinden. Maar er is genoeg aanleiding voor om dat te vinden. Want hij maakt hier toch al de vijfde belangrijke save al. En vaak ook met de voeten. En zo houdt hij nog enigszins de hoop, het kleine spankje hoop wat er nog enigszins is bij Simonshaven, dat houdt hij daarmee in leven. En zo blijft het dus bij Medisand Simonshaven een stand van 3-0.
0: Dankjewel, Colin Berghout. Gaan we nog even terug naar René Hanenberg bij Oranje Wits, DVV 09.
2: Daar zijn de hulptroepen zijn ingeschakeld, Maarten. Ik ben eventjes met Jordi en met Julian richting de kleedkamer bijvoorbeeld. En aan de andere kant van het veld werden we opgewacht door een sleutelbewaarder. Dus Julian is nu in de kleedkamer voor verdere verzorging. Het was een duel en hij kwam verkeerd neer. Er werd even gekeken naar zijn enkel. Daarna bleek toch dat de knie de grootste klap had gehad. Been Heijsbroek heeft geprobeerd om hem op te wappen met wat koelspray. Maar toen hij aan Julian vroeg van probeer eventjes te lopen, zet even een keertje aan, kijk even hoe het gaat. Toen was de reactie was duidelijk, er was niks meer te halen voor Julian. En hij is onderweg naar de kleedkamer waar de rest van de spelers zo dadelijk ook naartoe kunnen gaan. We zitten in de blessuretijd van deze wedstrijd die nog steeds 0-0 is. Er is al een keertje gejuicht door de ploeg van Oranje-Wit. Maar daar ging een aanvallende fout van aanvaller ging erop op vooraf. Was weer een diepe bal. Het spits werd weggestuurd. En David de Berg die zette een blok om te zorgen dat keeper Jordi Roffi de goal uit kon komen. Maar David die kreeg een duw in de rug van de aanvaller. Botste tegen zijn keeper op en de bal rolde door richting het doel. En werd volkomen terecht werd hij geannuleerd. Een overtreding zoals een aanvaller hem vaker maakt en dan mee wegkomt. Joost van der Veer kreeg geel voor een ook een aanvallersovertreding doorjagen op de keeper. Dit had ook een kaartje kunnen zijn, maar scheidsrechter heeft de wedstrijd nog steeds goed onder controle. En het blijft bij die ene kaart die Joost heeft gekregen. Van de doelpuntrijke wedstrijd die de trainer van Oranje-Wit voorspelde, is op dit moment nog niks te merken, want er wordt net gefloten voor de rust. En
0: ik hoor het en dan gaan wij eventjes naar Colin Berghout. Colin Berghout bij Medisand Simonshaven.
3: Melisand Simonshaven heeft weer een nieuwe stand. Het is namelijk 4-0 in het voordeel van Melisand. Er wordt netjes de bal gecontroleerd op een meter of 25 door Mathieu Floor. Hij krijgt alle ruimte en tijd om hem klaar te leggen voor zijn rechter. En daarna besluit hij hem dan ook maar om hem links in de kruising zo tegendraads in te schieten. Zodat de keeper Rodi Krans er ook niks meer aan kan doen. En zo wordt het dus gewoon 4-0 in het voordeel van Melisand tegen Simonshaven in momenteel de 60ste minuut.

0: En we gaan eens even kijken of er nog meer doelpuntjes gaan vallen. Volgens mij is het regenen gestopt, maar de doelpunten die blijven gaan. Colin Berghout.
1: Helemaal correct, want de stand is weer veranderd. Het is namelijk maar liefst 5-0 in het voordeel van Medisand tegen Simonshaven. Er wordt een ketser gemaakt achterin bij Simonshaven, waardoor Ralf Mens 1-op-1 kan met de keeper. En hij omspeelt Rodikas perfect met een... Als je FIFA hebt gespeeld, een voetbalspelletje, dan is dat een La Croqueta met het rechtervoetje. Haalt hij hem naar zijn linkervoetje. Heel snel zo'n balbeweging. En dan ga je zo om de keeper heen. En is dat een 5-0. Een mooie goal dus van Ralf Mens. En zo is Medisand Simonshaven zeker... En is het zeker ook een hele entertainende wedstrijd hier in minuutje 63. Dus Medisand Simonshaven 5-0 voor Medisand.
0: Dankjewel.

0: gevaarlijke vleugels bezig, Ralf en Wolf.
1: Dat was eventjes Colin die we nog hoorden. We gaan even schakelen naar Oudetongen, naar DBGC Stellendam met Martin van der Haven.
2: Hey Rolf, het is de 66e minuut. Het is nog steeds 2-3 voor Stellendam. DBGC lijkt een beetje aangeslagen. Aan de andere kant krijgen ze ook nog wel wat goede kansen. Op dit moment is er een veldoverwicht voor Stellendam. En een prima schot. En het is inderdaad de 4-2 voor Stellendam. Prachtige aanval over rechts. Die door de linksbuiten van Stellendam netjes wordt afgemaakt. Keeper Nieuwland kansloos op deze inzet. 4-2 voor Stellendam. DBGC zal een tandje bij moeten zetten.
1: Dankjewel, Martin. Eens even kijken. We hebben nog een 3,5 minuten. Doe een klein beetje muziek. En dan gaan we zo dadelijk dit uurtje afsluiten.

0: En we gaan naar Martin met de wedstrijd DBGC tegen Stellendam.
1: Lekker wedstrijd, wat een heerlijke derby is dit toch. DBGC, zoals ik net al vertelde, maakt een klein beetje een aangeslagen indruk. En ik ben bang dat dit de nekslag is. Het is 5-2 voor Stellendam. Omdat er netjes wordt gecounterd door Stellendam. En op een hele mooie manier op de 5-2 voorsprong komt. Ongeveer 70 minuten gespeeld. Het is 2-5 hier in Oude Tongen.
0: Dankjewel, Martin. Zo dadelijk na vieren uiteraard het vervolg van deze wedstrijden. En alle rangen en standen die gaan we rond 17:30 bij u op het bordje neerleggen. En wilt u het van tevoren zien? U kunt het allemaal volgen via ons liveblog of via op de app of op de website. Dan gaan we eens even kijken of Colin nou weer gaat melden dat ja hoor. Dan gaan we vlak voor vieren. Nog even heel snel, Colin. Je hebt nog 40 seconden, Colin.
2: Dat moet lukken, want het is inmiddels de 67e minuut. Het is Medistand Simonshaven, nu 6-0. De bal wordt prachtig voorgegeven door Luc Veldmeijer. Op de andere invaller Daan Oostveen, die kan hem aannemen en die punten te weten. In de korte kruising, keeper volledig kansloos, staat het 6-0. Medistand tegen Simonshaven, 67e minuut, de 6-0.
0: Ik wens u een mooi nieuwsbericht, tot zo dadelijk.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het eerste voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een ongeluk gebeurd waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Over hun toestand is nog niets bekend. Mogelijk is er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam. Dat duurt volgens de ANWB nog tot 6 uur. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. Het is onbekend of dat bij 1 of beide aanvallen is gelukt. Precies een week geleden vielen ook 5 doden bij een aanslag in Gaza-stad, waarbij ook Hamas-leider Ali Ahmed al-Amoudi werd gedood. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch

0: praktisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Ja. Een prachtige aanval.
1: Interviews.
4: Ik ben zo trots op de vereniging. Als je ziet wat je de laatste weken met elkaar hebt gedaan.
1: En het laatste sportnieuws.
5: Weer een mooi parcours uit kunnen zetten met de vrijwilligers en de mensen om ons heen.
1: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
6: En we schakelen in de hoogste versnelling naar DBGC Stellendam. Martin van der Haven.
7: Het is en het blijft een fantastische wedstrijd. We zitten inmiddels in de 74ste minuut. Het is inmiddels 3-5 geworden. Jeroen Sepp heeft de 3-5 gescoord. Een mooie aanval van DBGC over rechts. Uit het boekje wordt netjes teruggelegd vanaf de achterlijn. En Jeroen kan hem inschieten. Hij werd nog bijna gered van de achterlijn. Maar via de carambol werd het dan toch 3-5. Een nieuwe aanval van DBGC over rechts. Maar Jeroen schiet over. De wedstrijd is nog niet gespeeld. Wel een heerlijke wedstrijd tot zover. 3-5 in de 75ste minuut.
6: Kolleberg houdt Medisant Simonshaven.
8: 72ste minuut. Medisant Simonshaven. 6 tegen 0. Het is echt een wedstrijd waarbij Medisant dus volledig domineert. En dat was in de eerste helft ook al. Maar in de tweede helft komt daar een mooi uitroepteken bij. En daarover straks meer.
6: Nog een kwartiertje, wie weet wat het allemaal nog gaat brengen. Danny Arisman, die volgt van ons NBSVV Flaké, Edwin Lokker, de WFB Vier Polders. En natuurlijk hebben we een redactie. En dat zijn Tim Hoek en Jeroen Groeneveld. Heeft u zelf nieuws, mail het naar sportredactie@omroeparchipel.nl. We zijn er nog tot 6 uur.
9: Omroep Archipel.
1: Sportlokaal.
6: En dan is die Jeroen toch weer belangrijk voor het DBGC. In hoever gaat het nog door? Ook daar denk ik nog een minuutje of 10 te spelen. Martin, wat denk je? Gaat het nog de hele goede kant op draaien voor DBGC? Of neem Melisande puntjes mee? Stellendam, sorry.
7: Ja. Nou ja, net was DBGC weer in een hele mooie aanval. De 4-3 lag op het puntje van zijn schoen, maar de aanvaller schiet net naast. Dus het kan zomaar. De 4-5 kan vallen, de 5-5 kan vallen, maar het kan ook zomaar 6-3 worden. Het is een hele leuke wedstrijd. Het gaat alle kanten op. Het is gelukkig ook een vriendschappelijke wedstrijd. Scheidsrechter Tom Mulder heeft nog geen kaarten hoeven te trekken. Dus het ziet er allemaal heel vriendschappelijk uit. Geen problemen hier. Een heerlijke derby op het eiland.
6: Dat is mooi. DBGC Stellendam natuurlijk in 3 tegen 5. De laatste scoorder was daar Jeroen Sepp. Colin Berghout die ziet de balletjes vliegen. Het netje wordt regelmatig geraakt. En Colin, gaan ze de 10 nog halen voor het laatste fluitsignaal?
8: Nou ja, dat wordt dus afhankelijk van de kwaliteit van de wisselkeeper. Want we zitten inmiddels in minuut 74. Medisch tegen Simonshaven, dus 6-0. Maar iets heel erg spijtigs is er gebeurd. Nadat hij toch wel voor 6-0 achterstand een prima wedstrijd aan het keeper was, valt Rody Krans uit. Die gaat in één keer liggen. Voelt aan zijn, lijkt wel, wat zal het zijn? Achillespees, zijn hamstring. In ieder geval zijn hamstring volgens mij. En dan is het meteen over. En sluiten helaas voor Rody Krans. Heel vervelend natuurlijk voor Simonshaven. Dat kan er ook wel weer bij vandaag. Bij deze wedstrijd die al zo fantastisch voor ze liep, maar niet heus. Dus de tweede keeper die erin komt. En dan wordt het maar eens afwachten hoeveel ballen hij nog eens tegen moet gaan houden. Want dat is eigenlijk de vraag. Heeft Medisant er nog wel zoveel zin in? Gaan ze nog wel zoveel risico erin leggen in zo'n wedstrijd die toch al gespeeld is? Je moet toch altijd vanuit gaan dat de reservekeeper wat minder is dan de eerste keeper. Dus het wordt toch interessant om te kijken wat de uiteindelijke einduitslag hier zal worden. Maar uiteraard vooropgesteld sterkte en wetenschap voor Rody Krans. Want dat zag er niet goed uit. Hier wel weer een kans voor Rens Vlietland. Gaat hij in één keer uithalen? Bijna in de korte hoek. Raakt de bal niet helemaal vol. En daardoor kan Leslie van de Heuvel de eerste bal gewoon naast kijken. En blijft dat onschadelijk, ongevaarlijk. En omdat er zoveel ineens aan het gebeuren was, hebben we niet eens de tijd gehad om wat wissels te bespreken. Dus laten we dat bij deze eens eventjes doen. Want er zijn nogal wat wisselingen geweest. Tom Soumaïkou, Sven Veldhoen en Kian van Rijshoort zijn er allemaal ingekomen bij aan de kant van Simonshaven. Bij Medisant zijn de volgende erin gekomen. Dus helemaal aan het begin was het Daan Oostveen die erin is gekomen. Daarnaast is het natuurlijk Luc Veldmeijer die erin is gekomen. En Ahmed is erin gekomen. Dat zijn de wissels aan beide kanten. En zo is het een hele entertainende wedstrijd waarbij er in de tweede helft van alles gebeurt en waarbij het eigenlijk aan Simonshaven zijn kant helemaal fout gaat. En dat is alleen maar positief in dit geval voor Medisant. Want ja, voetbal is gewoon middenogeloos en daar kan je alleen maar van profiteren als je Medisant bent. Dus, 76 minuut, Medisant tegen Simonshaven. Nog steeds een stand van 6-0.
6: Dankjewel. Dan kan ik u melden dat de wedstrijd SSS Den Bommel, daar staat momenteel 2-4, dankzij doelpuntmaker Sam Vos. En de wedstrijd Gunders tegen OVB, daar is het 3-2. En zij zijn daar gaan rusten. Ondertussen zijn ze bij Oranje, Wit en DVV weer gaan voetballen. En wat dat allemaal gaat brengen, u hoort het zo dadelijk uiteraard bij ons in het programma. Want we gaan ze allemaal volgen. En wellicht dat René ondertussen al aan het lijntje hangt en ons mee kan nemen in het begin van die tweede helft daar op dat veld van Oranjewit DVV 09. En voor ons is daarheen gereisd, natuurlijk ook wel voor zichzelf en voor de vereniging, maar hij houdt ons op de hoogte, René Hanenberg. René, goedemiddag.
10: Hey Maarten, goedemiddag opnieuw vanuit Dordrecht. De tweede helft is begonnen, de tweede minuut loopt. Vlak voor rust Julian de Geus uitgevallen, dat heb je allemaal meegekregen. Zijn vervanger heb ik wellicht nog niet genoemd, dat is Joost van den Bogert. Die is centraal in de verdediging gaan spelen. En Jerzy van Bergen is weer opgeschoven naar het middenveld. En zodoende beide ploegen weer verder ongewijzigd uit de kleedkamer. Dus de ploeg van Oranjewit die wellicht wat op zijn kop heeft gekregen van de trainer. Want ze zijn wat feller, ze zijn wat fanatieker. De bal gaat wat beter rond. Nu op dit moment weer niet. Dan gaat de bal naar de keeper en die zit te kijken van ja, wat moet ik doen? Er is nul beweging. Dus dan maar weer een lange bal. En daar is het meeste gevaar voor Oranjewit uitgekomen. Yannick Luchthart die diep op eigen helft dus een hoofd tegen de bal zet en hem naar voren komt. Komt hij indirect bij ingevallen Joost van den Bogen terecht. Die speelt de bal diep op Bartjelle van Dam. Die verliest hij wel. En dan gaat Anthony Piquet gaat er met de bal vandoor. De aanvoerder van Oranjewit gaat er met de bal vandoor. En die wordt vakkundig wordt zijn textiel gekeurd. Luciano Stacia wordt door Luc Korver aan het broekje en aan het shirt getrokken. En dat wordt beloond met een gele kaart. Dus 3 minuten onderweg in de tweede helft. Een aanval op de linkerkant nu van Oranjewit. DVV rond de eigen 16. En gaan kijken of dat de speler hier uit de hoek vandaan kan komen. Yannick Luchthart zit hem kort op de huid. Kan niet naar binnen draaien om die voorzet te geven. Draait weer om de as en probeert hem dan via de zijkant vrij te spelen. Daar is Jurgen van Bergen en die gaat in duel met zijn directe tegenstander. Die verliest dat en dan wordt de bal in de korte hoek. Wordt die geschoten door Edison Warner. En die eindigt in het zijnet. Eerste wapenfeit van Oranjewit in de tweede helft. Eindigt in het zijnet. Zodoende 48 minuten hier gespeeld. 0 tegen 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
11: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
1: Interviews.
12: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
1: En het laatste sportnieuws.
13: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: We gaan naar René Hanenberg bij de wedstrijd Oranjewit DVV 09.
1: Daar is de score geopend, Maarten. En het is door de Oranje-Wit ploeg is dat gebeurd. Met weer een diepe bal werd er gespeeld achter de verdediging van DVV. Keeper Jongepier komt zijn doel uit, maar kon de bal niet onderscheppen. En dat betekent dat de spits van Oranje-Wit, nummer 10, met de bal aan zijn voet langs de keeper ging en in het lege doel schoof. Het is 1-0 gewonnen door Sancio Dieterich. Dus werk aan de winkel voor de Dirkslanders. Maar daar hebben ze nog dik 41 minuten en wat blessuretijd voor. Nu een aanval over de rechtse kant. Wordt de bal voorgezet door Yannick Lugthart. En dan gaat Bartjelle van Dam de lucht in. En die krijgt de bal niet helemaal lekker op zijn hoofd. En er wordt achter het doel staat de supporterscharen van DVV. Die zagen Hensen. Maar de scheidsrechter die als zo heel vaak in deze wedstrijd bijna alles goed ziet, zag dat niet. En liet de doorspeler dus niet gelijk een kans om terug te slaan door DVV. Maar opboksen tegen de 1-0 achterstand die twee minuutjes geleden op het scorebord is gezet.

0: 40 minuten over de klok van 4. Dat betekent dat de ene wedstrijd bijna afgelopen is en de andere net begonnen is. En zo gaat het de hele middag door. De jonge Spartaan die speelde pas om 4 uur een wedstrijd tegen Anti-Barbaria. Het zou eigenlijk om 5 uur zijn, maar een uurtje vervroegd. Dat is toch wel lekker. Kunnen wij u voor 6 in ieder geval nog wel even melden wat daar allemaal gebeurd is. Eens even kijken op ons scorebord, want daar is ook nogal wat gaande bij de mannen van NTVV, die momenteel met een 7-0 achterstaan, als ik het allemaal goed begrepen heb, van redacteur Tim. En we moeten dat nog wel even op ons scorebord bij gaan stellen. Dat gaan we zo dadelijk doen. En Hekeling en Herkingen 0-2 heeft hij ook vast en zeker meegekregen. En zo lopen er een tal van leuke wedstrijdjes. En misschien dat het daar bij de wedstrijd middenstand Simmelshaven nog een beetje verder uitloopt. Colin Berghout.
1: Ja, goede timing, want het is inmiddels de 84ste minuut bij Medisant Zeemonshaven en het is zelfs 7-0 geworden. Een mooie actie langs de zijlijn. Vanaf de rechterkant van de 16 wordt hij voorgetrokken door Daan Oostveen. En wie staat daar? Weer Luc Veldmeijer, helemaal vrij voor het goal. Kopt hem snoeihard in. Keeper Leslie van der Hevel helemaal kansloos gelaten. En zo is Medisant al op een 7-0 voorsprong gekomen. En ook lijkt de volgende blessure zich voor te doen bij Simmelshaven. Dus zover denk ik dat we zeker kunnen spreken bij Simmelshaven van een nachtmerriewedstrijd met veel gele kaarten, veel blessures, veel tegengoals en zelf geen goal gemaakt. Dat is een wedstrijd waar je zeker nachtmerries van zal krijgen, waar je niet vrolijk van zal gaan worden. En Medisant wat waarvan die wedstrijd niet lang genoeg kan gaan blijven duren. Als hier toch een corner is nog voor Simmelshaven. Hier aan de rechterkant van het veld. Als er een goede actie was van de Guus Voldon. Maar op tijd wordt onderschept door Daniel Nachtegaal. Mag die corner toch nog getrapt worden door Sef Scholt. Die er niet helemaal fris meer bij loopt. Die daar ook vervangen lijkt te gaan worden. Maar toch wel de corner nog tot zich wil nemen. En nog flink veel mensen natuurlijk nog voorin voor Simmelshaven. Want ja, toch nog een goal maken zou mooi zijn. Maar de bal wordt in één keer weggewerkt. En dan is daar de bal die wel weer voor Simmelshaven is. Als Sef Scholt hier weer de bal pakt. En hem op Thuis Lynch probeert af te leggen. En daarvan wordt de bal weer makkelijk geblokt. Wel weer een inworp voor Simmelshaven. Wat toch nog gaat proberen om de 7-1 te gaan scoren. Met Guus Vollon die hem hier weer naar Sef Scholt brengt. En die probeert hem weer aan Thierry Lins te geven. Maar de bal is veel te zacht. En uiteindelijk is daar een bal terug naar de keeper Ralf van Gemert. En is het gevaar alweer in de kiem gespoord. Zitten we in de 86e minuut bij Medisant Simmelshaven met een stand 7-0 en het voordeel van Medisant.
0: En ik zei het net dat de wedstrijd Anti-Barbari de jongens Spartaan om 4 uur begonnen is. In de 19e minuut was het Joost Vroegendewij die het daar op 1-0 scoort. Dus 1-0 tegen 1 Anti-Barbari de jongens Spartaan. De jongens Spartaan dus op voorsprong.

0: Dan gaan we eens even kijken, want volgens mij zijn de wedstrijdjes bijna afgelopen. Of al afgelopen. DBC, stel dan. We gaan eens even vragen aan Martin.
1: Het is inderdaad de 92e minuut. Het staat nog steeds 5-3 voor Stellendam. DBGC drukt, wil graag, krijgt corner na corner. Zet echt wel heel goed druk bij Stellendam, maar komt er niet doorheen. De countertjes van Stellendam zijn ijzersterk. En het is aan doelman Nieuwland dat het nog steeds slechts 3-5 staat. Want Stellendam komt er zeer sterk uit en heeft gewoon de ruimte omdat DBGC aan het aanvallen is. Op dit moment zien we ook weer een... net een schot wat voorlangs gaat. Stellendam blijft gewoon netjes aanvallen. Zoekt de ruimtes die het krijgt van DBGC. DBGC wil heel graag, maar komt niet door de muur van Stellendam heen. 93e minuut, 3-5.
0: Dan gaan we eens even kijken of bij de wedstrijd Middelstand Simmelshaven het laatste signaal al geklonken heeft dat hij in zijn autootje gaat springen om naar Rotterdam te crossen.
2: Ja, inmiddels 90ste minuut. Medestand Simmelshaven nog steeds 7-0. Vrij weinig nieuws te melden eigenlijk. Als hier toch Tyrese Lynch weg wordt gestuurd aan de linkerflank voor Simmelshaven. Gaat hij dan toch nog gevaar kunnen stichten? Hij probeert hem weer aan Guus Vollon in de 16 meter te geven. Die houdt hem vast. Weer terug naar Tyrese Lynch. Maar die weet hem nog maar net binnen te houden. Wel aanval, tempo een beetje uit de aanval. En daar gaat gevaar alweer. Ja, het is... Simmelshaven oprecht niet gegeven deze hele wedstrijd. Weinig gecreëerd, weinig gevaar gesticht. En zo was het ook een hele makkelijke wedstrijd voor de keeper van dienst van Medisant. En is het eigenlijk een hele relaxte wedstrijd geweest voor Medisant. Heeft Simmelshaven vrij weinig kunnen uitrichten. Medisant heel makkelijk veel kansen weten te creëren, veel goals gemaakt. En zo de toeschouwers geëntertaind. En zo lijkt het hier te gaan eindigen in een gemakkelijke 7-0 overwinning voor Medisant tegen Simmelshaven. Als we hier in de laatste minuten van de extra tijd zitten bij Medisant tegen Simmelshaven, is dus 7-0 in voordeel van Medisant.
0: Dankjewel, Colin, voor deze bijpraten. En ik zie net dat in de wedstrijd tussen DBGC en Stellendam het eindsignaal geklonken heeft. We gaan zo dadelijk vast en zeker nog wel wat horen van de heren ter plaatse. Martin van der Haven en Jeroen Witte zijn daar aanwezig. En wij gaan eens even praten met de man die voor ons kijkt naar de WFB Vier Polders of gekeken heeft. Want daar heeft het laatste fluitsignaal al geklonken. Edwin, de vijfde minuut werd er gescoord. Nou, niks meer geloof ik als ik het goed begrijp.
3: Dat heb je goed begrepen, ja. Het is er geëindigd in een 1-0 overwinning voor WFB. Het was een spannende pot met kansen over en weer. Onze topschutter Rowan Breen raakte nog een keer kiezelhard de lat. Maar het bleef voor WFB dan gelukkig op 1-0 steken. Want Vierpolders, dat mag ook gezegd, had ook wel een punt verdiend vandaag.
0: Ja, want ik zeg het ook bij spottend in de vijf minuten, dat enige doelpunt. Bijna erachteraan willen zeggen van joh, daarna kon je naar huis. Maar het was wel heel erg mooi om te kijken.
3: Ja, het was een enerverende wedstrijd. Met inderdaad kansen over en weer. Met name Gavin van Dort was nog dicht bij de 2-0. Een speler van, of bij de 1-1 bedoel ik. En een speler van Vierpolders, waar ik de naam van vergeten ben, stifte hem nog een keer over de keeper. Maar de bal ging ook langs de verkeerde kant van de paal. Dus die kwam niet op het scorebord. Maar zoals gezegd, ja, Vierpolders had misschien wel een puntje verdiend vandaag. Maar WFB heeft er alles aan gedaan. Het onderste kan weten te halen. En het is een mooie opsteker.
0: Ja, en dan heb je volgens mij eventjes vrij, als ik het allemaal weer goed tel. Want volgende week is een NLW-strijd. Bekerweekend is het volgende week.
3: Als het volgende week bekerweekend is, dan is WFB inderdaad vrij. Want daar hebben we 0 punten weten te scoren in 3 wedstrijden tijd. Dus,
0: en dan mogen ze 24 oktober naar Flakey toe.
3: Dat is een mooie, want die zijn goed op dreef begrepen.
0: Die zijn heel, heel lekker op dreef, ja. Vandaag ook weer een leuke port voetbal op de mat gelegd. Nou, dan gaan we dat vast en zeker meemaken. Ik heb zomaar het vermoeden dat er een verslaggever bij zit. Maar anders dan maken we graag weer gebruik van jouw diensten, Edwin.
3: Komt in orde.
0: Dankjewel voor dit.
3: Bedankt weer vandaag.
0: Ja, jij ook hartstikke bedankt. Goed weekend en graag tot een volgende keer. Dat was Edwin Lokker. Hij keek naar de WFB Vier Polders. En het was een spannende wedstrijd over de weerkansen. En de laatste minuten nog wat balletjes die op de lat eindigden. Maar in ieder geval, WFB die houdt de punten op Oudorp 1-0.

0: Nou, waarom niet? Waarom? Nou ja, goed. Ik mag niet tegen vreemden praten, maar volgens mij kan het best zijn dat aan de andere kant van het kanaaltje allerlei mensen te luisteren denken van, hé, wat is dit? Nou, dit is Archipel, uw eigen streekomroep, met sportlokaal sportprogramma voor Gorrie Hoofdflakkee. En we zijn er tot 6 uur. U kunt alles volgen via de radio, via de app, via de website. In ieder geval, we brengen het bij u thuis. En een van de wedstrijden die we graag bij u thuis brengen is Oranjewit DVV 09. En daarvoor aan de lijn René Hanenberg.
1: En die kijkt inderdaad naar deze wedstrijd. Er zijn 66 minuten zijn er gespeeld. 1-0 nog steeds in het voordeel van Oranje-Wit. Gescoord uit een diepe bal die net achter de verdediging en tussen keeper en verdediger inviel. Waarna er met een simpele voetbeweging om de keeper werd gegaan en de bal werd in het lege doel geschoven. Oranje-Wit had kort daarna nog eenzelfde situatie, maar die werd afgewacht door assistent Obradovic. Volkomen terecht. En misschien zelfs een beetje te laat, want hij liet de speler gewoon doorlopen. En die dacht al van ik heb de 2-0 en ik heb de wedstrijd binnen. Toen werd hij afgefloten. Dus dat gaf eventjes wat reuring op de tribune en in de dugout. Maar het was volkomen terecht. Neutraal als ik ben, ik stond op de juiste lijn en zag wat er gebeurde. Nu zie ik een diepe bal op Jens Masterbroek. Die wordt van de bal afgelopen, wordt geblokt door zijn directe tegenstander. En dan is het Oranje-Wit dat gaat aanvallen. Dat doen ze eigenlijk heel erg voorzichtig. Ze houden de bal lang achterin vast. En dan spelen ze de lange bal net ook nu weer. Nu gaat de bal helemaal naar de rechtse kant van het veld. Op de middenlijn wordt een duel uitgevochten door Jarno van der Laan. En die komt daar als winnaar uit. En dan is het Luc Korver die de bal in zijn voeten krijgt. Die opent op de linkse kant op diezelfde doorgelopen Jarno van der Laan. Maar die bal wordt onderschept. Zodat nu Luc Korver weer een bal onderschept. En Joost van der Veer met de bal aan de voet naar voren kan. Is het Jens Masterbroek die om zijn as draait. De vrije man vindt aan de rechtse kant van het veld. Dat is Yannick Luchthart. Die heeft tegenstander voor zich. Trekt de bal terug naar binnen. Is het Joost van der Veer die de bal aanneemt en probeert weg te draaien, maar van de bal wordt gelopen door zijn tegenstander. En dan komt op deze manier Oranje-Wit onder de druk uit. Nu even niet gelijk de lange bal, maar even temporiserend rond de middenlijn. En dan is het Jarno van der Laan die kinderlijk eenvoudig zijn duel wint. Aanvallen rekent een beetje op een vrije trap. Die wordt niet gegeven. Scheidsrechter laat heel veel doorgaan. Ziet ook heel veel goed. En nu wordt er een overtreding gemaakt. Er wordt echt gewoon een speler van DVV. Volgens mij zit Jens Masterbroek die een schop voor zijn been krijgt. Scheidsrechter die wuift het weg en maakt er een hoekschop van. Er zijn zeker een goede 150 man die het niet eens zijn met de scheidsrechter. Ik sta er te ver vanaf om het te kunnen beoordelen, maar het leek wel degelijk op een overtreding. En ja, hij zal zeggen van de aanvaller gaat niet naar de goal, maar gaat van de goal weg. Maar dat is geen reden. Overtreding binnen de 16 moet je bestraffen. En dan is er maar één straf. Dat is een directe vrije trap in de vorm van een strafschop. Is niet gegeven. Hoekschop is genomen. En die komt in de tweede paal terecht bij David de Berg. En die krijgt het hoofd net niet goed tegen de bal, waardoor de bal naast gaat. En dat is het moment voor de trainer van Oranje-Wit om in te grijpen. Er gaat gewisseld worden. Haalt een van zijn aanvallers haalt hij eraf. Dat is nummer 7. Die hobbelt naar de kant. Heeft daar een paar tellen voor, maar die gebruikt die tijd nuttig. Joey van Gennep gaat eraf. En het lijkt erop dat er een middenvelder dan wel verdediger bij komt. De intenties van Oranje-Wit zijn duidelijk. Ze willen gewoon die punten hebben. En als het niet met mooi voetbal gaat en met goed voetbal, dan maar gewoon met de lange bal en laat die spitsen maar rennen. Dat is een beetje tactiek. Het valt me wat tegen, maar DVV heeft de moeite om hier tegenover wat te zetten. Stugge verdedigers aan de kant van Oranje-Wit geven weinig ruimte. Joost van der Veer, die al een karrevracht doelpunt heeft gescoord de eerste 3 wedstrijden, ligt een beetje aan banden. Hetzelfde geldt voor Bart Jelle van Dam. Dus het is een zware pot voor de Dirkstanders, maar er is nog niks verloren. We hebben nog 20 minuutjes plus wat blessuretijd hebben te gaan. Zien we ook dat Abdomani is ingevallen. Die is er ingekomen voor. Even kijken, die is afgegaan voor te zien. Ik ben hem eventjes kwijt, dat zoek ik zo op. Werk zo mijn administratie bij, want ik moet dat tussen de regenbuien doordoen. Ik kan mijn wedstrijdbriefje niet in mijn hand houden. Maar er wordt aan beide kanten wordt er gewisseld, de tegenstanders en de spelers van BVV. Er zijn er wat gewisseld, dus dat geeft wellicht wat nieuwe energie. Energie die BVV goed kan gebruiken, want ze kijken nog tegen een 1-0 achterstand aan. Maar hebben nog 20 minuten om het gat in de lekkerband te repareren.
0: Dankjewel, René Haneberg. Bij de wedstrijd Oranje-Wit DVV 09 gaan wij naar NBSVV Vlakke, waar het laatste fluitje al lang en breed geklonken heeft. René Aresman, wat heb je allemaal gezien?
2: Nou, eigenlijk heel veel tweede helft. Scheidsrechter Sherier, hele jonge scheidsrechter die heel veel moeite had om het allemaal rechte banen te leiden. Een aantal uitstekende mogelijkheden van Vlakke. Eigenlijk op 0-3, 0-4 en misschien zelfs nog wel 0-5. Uiteindelijk ook een paar harde tackles waar eigenlijk ook een kaart voor gegeven had moeten worden. Nou, het is niet uit de hand gelopen. Dan wordt er een goal afgekeurd van Vlakke. Ja, ik stond niet op lijn. Mensen die daar wel stonden, een loopzuivere goal. Weer Wessel Verhaar, maar hij werd afgekeurd. Vervolgens aan de andere kant een soortgelijk moment. En die werd goedgekeurd. Dus toen ja, werd het toch nog even spannend de laatste minuten. Maar uiteindelijk heeft Vlakke hem, denk ik, zeer verdiend over de streep getrokken met een uitstekend speel om de achterhoede. En continu gevaar. Ik denk gewoon terecht uitslag. Uiteindelijk 1-2 Vlakke.
0: Lekker hoog in de competitie staand op dit moment. Over 14 dagen gaat de competitie van jullie verder. Dan krijg je bezoek uit Ouddorp. Volgende week wordt weer een andere soort wedstrijd volgens mij.
2: Ja, de doelstelling was eerste 5 voor Vlakke. Nou ja, je zit natuurlijk met 10 punten start. Dat is natuurlijk een fantastisch begin. En ja, waar het toe leidt, ja, we hebben geen idee. Het is positief. Er waren ook veel mensen mee vandaag die de moeite nemen dan om mee te gaan kijken. Hangt een positieve sfeer op de vereniging. Dat is natuurlijk altijd als de resultaten beter zijn. Ja, punten verzamelen en we gaan zien waar we eindigen.
0: We gaan het allemaal meemaken. Dankjewel en graag op naar een volgende keer. Ik ga je iets sneller afbreken. Gewild had, we gaan naar René Haneberg, waar een strafschop gepland staat. René.
1: Ja, klopt. En die wordt tot verdriet van de Dirkslanders. Wordt die gegeven door scheidsrechter Verhaag aan Oranje-Wit. Waar aan de andere kant hij het niet aandurfde om een overtreding op Jens Mastenbroek te bestraffen. Wordt er nu een hele lichte overtreding. De ingevallen Enzo Stinnesen was aan de dribbel in de 16. David de Berg zet een tackle in. Heeft de bal. Neemt de man mee. Joost van der Bogert probeert scheidsrechter nog eventjes te overroelen. Die is aan het praten, maar de assistent staat al op de achterlijn, Obradovic. Dus die gaat zeker niet meer teruggevlacht worden. Maar de beelden, de videoanalist hier van Oranje-Wit, zal ongetwijfeld dit kunnen vergroten tot op de vierkante millimeter. En kijken of dat DVV het terechte strafschop is onthouden. En of deze misschien wat te snel gegeven is. Betekent wel dat Bjorn Jongepier duel aangaat met de aanvoerder van Oranje-Wit. Die staat achter de bal. Dat is Luviano Stacia. Die gaat proberen 2-0 op het scorebord te brengen. Staat achter de bal. Scheidsrechter die fluit. En de bal wordt genomen. En keeper valt naar rechts. En de bal gaat links in de hoek. En dat betekent dat in de 75e minuut Oranje-Wit op een 2-0 voorsprong is gekomen. Wellicht dat de scheidsrechter zo dadelijk nog wel wat gaat compenseren in de vorm van een goedmaakdoelpunt. Maar daar hebben we in de Dirkstand op dit moment helemaal niks aan. De stand op dit moment 2-0 door een benutte strafschop van Oranje-Wit.
0: Dankjewel, René Haneberg. Jammer voor DVV, maar het spelletje is nog niet ingespeeld. Kan nog van alles gebeuren en we gaan het allemaal meemaken in de laatste minuten van de wedstrijd. We houden u op de hoogte.

0: Op zo'n zaterdagmiddag dan beginnen soms nog wedstrijden om 14:30. Andere weer om 15:00 en zelfs eentje om 16:00. We hebben op dit moment nog spelend de Gunners tegen OFB. De Oranjewit DVV en de jongens Spartaan, die zijn pas om 16:00 begonnen. Dus die zijn bijna aan het einde van de eerste helft. En de rest is allemaal gespeeld. U gaat het allemaal meemaken. Bij ons zo dadelijk rond 17:30, 18:00 gaan we uiteraard alle rangen en standen even met u doornemen. En daar waar mogelijk nog een interviewtje met de trainers. U krijgt het allemaal gewoon lekker bij u op de bank gepresenteerd. Ik heb geen flauw idee wat het weer op het moment doet. Want naar goed gebruik zitten we hier met gesloten gordijnen in de studio. Omdat ik anders mijn technicus niet kan zien vanwege het het spiegelende licht. Dus of het goed weer is of slecht weer, ik heb begrepen dat er van alles gebeurt op de velden. En wellicht dat René ons even op het weer bij kan praten. René Hanenberg.
1: Nou, het is hier fantastisch weer, Maarten. Okay. We hebben net een buitje gehad van een minuut of 10, maar die is weggetrokken. En het zonnetje komt weer een klein beetje tevoorschijn. Het zit nog wel achter de wolken. Het schijnt nog niet, ook niet voor de ploeg van Harry Akkermans, die tegen een 2-0 achterstand aankijkt en ook de tijd ziet wegtikken. Daar gaat nu een scheidsrechter, die wordt geroepen door zijn assistent. Die heeft wat gezien. Ik weet niet wat. Waarschijnlijk is er wat toegeroepen. Maar er wordt nog een keer gewisseld door Oranje-Wit. Het spel ligt hier stil. Scheidsrechter die loopt helemaal naar de andere kant. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het lijkt een beetje op een duurloop van de scheidsrechter. Maar ik zie een supportertje van zeker 8 jaar. Die zit met zijn benen aan de verkeerde kant van de reclamebord. Die zit bovenop de reclameborden. Dus dat betekent dat je daar als scheidsrechter door assistent op gewezen moet worden. Dat je ongeveer 150 meter moet snel wandelen om naar iemand weg te sturen. Dus ik ga er nu ook een klein beetje overheen hangen. Kijken of die nu ook naar mij toe komt.
0: Stadionverbod. Ja, hoppatee. Nee,
1: daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.
0: Kortsluiten dan. Hoppa.
1: De scheidsrechter die toch wel een aardig stempel op de wedstrijd aan het drukken is op deze manier. Tot aan de 2-0 gegeven uit de strafschop hadden ze iets van, ja, hij loopt gewoon goed te blazen. Hij ziet het. Maar hij zag in een overtreding op Jens Mastenbroek, zag hij geen strafschop en uit een hele lichte overtreding een tackle op de bal van David de Berg, wat na te spelen tegen David opliep, zag hij wel een strafschop en dat betekende 2-0 en voorlopig ook de doodstik voor DVV, dat grote moeite heeft om de verdediging van Oranje-Wit te ontrafelen. Doelpunten die vorige wedstrijden heel makkelijk werden gemaakt, die blijven nu voorlopig nog een beetje verstopt in de voetbalschoenen van de Dirkslanders. Ben benieuwd of ze er vandaag ook nog uitkomen. Ik zag net een vrije trap van Joost van der Veer van redelijk grote afstand naar een overtreding op Abdelmani. Die werd gelost door de keeper en dat was net de rebound niet voor Joost van der Bogen die doorliep. Die kwam net een voetje tekort om de aansluiting op het scorebord te krijgen. Nu weer een aanval van DVV wordt opgebouwd over de rechtse kant via Yannick Luchthart. Die bal wordt geblokt door zijn directe tegenstander en de ingooi die pakt Yannick snel. Die gooit naar Abdelmani, maar die verliest het kopduel. En dan is het nu wordt er geroepen voor Hens. Enzo Visbeen wordt ondersteboven gelopen door zijn directe tegenstander. Die neemt ook Yannick Luchthart nog in de houtgreep. Die trekt hem naar beneden in de val. Was de ingevallen Enzo Stinnissen. Die jongen is 19 jaar. Die loopt over van enthousiasme. En die maakt daar een overtreding. Maar de scheidsrechter die zit er kort op. En die zegt van nou, ik ga niet fluiten. Ik probeer het tempo in de wedstrijd te houden. Zoals hij dat heel lang heeft gedaan. Maar het is Oranje Wit dat de wedstrijd op dit moment vakkundig aan het doodmaken is. De ervaring van een eerste klasse, die weet wat er wordt gevraagd naar die 2-0. Spitsje eraf, verdedigen erbij. We zetten gewoon nog een extra muurtje neer in de achterhoede en we loeren met onze snelle spitsen, loeren op de counter zoals we al eigenlijk de hele wedstrijd hebben gedaan. En op die manier ook tot 2 keer toe succes hebben gehad. Eentje afgekeurd vanuit de lange bal en 1 vanuit een makkelijk gegeven strafschop. Maar het betekent wel dat DVV op dit moment de tijd niet de grootste vriend is. En het is diezelfde speler die net de overtreding maakt op Yannick Lugthart. Die probeert zijn medespeler te bereiken, maar het is DVV dat overneemt. Is het Jerzy van Bergen aan de bal. Die kijkt, is de beweging. Ja, Jarno van der Laan komt over, links komt mee. En dan moet de bal weer terug, want vooruit inspelen lukt niet. De linies van Oranje-Wit staan heel kort op elkaar. Nu wordt Jurgen van Bergen gezocht en gevonden, maar die kan hem niet aannemen. Heeft twee man in zijn rug. Oranje-Wit neemt over. En dan is het opnieuw David de Berg die overneemt. En dan komt de bal bij Jurgen van Bergen. Een heleboel bergen bij elkaar. En dan is het een schotje richting de korte hoek. Kan eenvoudig opgeraapt worden door keeper Nicky Jansen. Die een aantal momenten overleefde. Hachelijke ballen, halve reddingen, balletjes lossen. Maar hij had het geluk dat zijn verdedigers wat scherper waren dan de aanvallers uit Dirksland. Inmiddels weer een aanval van DVV. Die proberen toch in die laatste minuten van de wedstrijd een aansluiting te forceren. Is het ingevallen Enzo Visbeen die aan de zijkant de bal vrijmaakt en nu weer terugkrijgt in de combinatie. Maar dan is de eerste basis niet zuiver. En dan gaat Oranje-Wit gaat het weer overnemen. Komen ze er razendsnel uit. Hebben nu geluk dat de bal eventjes blijft stropen op de middenlijn. Moet Antomani, moet in de achtervolging. En dan met vereende krachten is het... de bal wordt onderschept. David de Berg krijgt een tikje. Vrije trap wordt snel genomen. DVV heeft geen tijd voor blessurebehandelingen. Probeert nog te redden wat er te redden valt. Maar of dat gaat lukken in deze laatste 5 minuten, ik ben er bang voor.
0: We gaan het nog meemaken. We horen je graag zo dadelijk nog eventjes, René, voor die laatste minuten daar bij de wedstrijd Oranje-Wit DVV 09, waar vast en zeker nog wel wat blessuretijd bij getrokken zou worden. Bij de jongens Spartaan, daar is het ondertussen rust geworden en zij gaan met 0-1 de kleedkamers in. Dus tot nu toe de puntjes mee naar Middelland is maar... Daar moet nog wel een volledige helft gespeeld worden. Het gaat spannend worden. Nog een minuutje of 10, dan gaan wij weer naar het nieuws. Maar tot die tijd uiteraard ook nog muziek.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
2: Interviews.
4: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
2: En het laatste sportnieuws.
5: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloos.

0: En we gaan naar René Hanenberg, die voor ons kijkt naar Oranjewit, DVV 09. René.
1: En daar zag ik dat de tijd terugtikte en in het nadeel van DVV wegliep. Maar het is, de aansluiting is op het scorebord gekomen. Joost van der Veer was vrij dichtbij met een schot uit de draai. Werd door keeper over de goal getikt. En uit de daarop volgende hoekschop was het Abdomani die een strakke bal richting de eerste paal gaf. En dan was het David de Berg die zijn hoofd er tegen zette en de bal in de uiterste hoek zag belanden. Ja, veel tijd om te juichen was er niet. Want de bal die moest terug naar het midden en er moest afgetrapt worden. Want ja, wellicht zit er nog wat meer in het vat. En het is weer David de Berg die nu in een duel van twee man wist. Maar daarna de bal heel makkelijk verspeeld. Dat betekent weer dat Oranje-Wit aan de wandel gaat met de bal. Willen ze gaan uitspelen? Want nee, ze willen naar de hoekvlag. En ja, dan komt boontje om zijn loontje. Is het Janiek Luchtvaart die de bal overneemt? Die combineert met Joost van der Veer en Enzo Visbeen die naar voren stapt. En die wordt nu in de linkerhoek wordt die weggestuurd. Kap zijn tegenstander uit naar binnen. En dan komt de bal net via een voetje van de verdediger. Komt hij terecht bij een andere Oranje-Witter. Laat ik hem zomaar even omschrijven. Naam en rugnummer kan ik hier vandaan niet zien. En de tegenaanval wordt gesmoord door Jarno van der Laan. En Oranje-Wit is ja, op dit moment vrouwen en kinderen eerst. Iedereen helemaal terug in de 16. En met veel moeite wordt er een hoekschop wordt er voorkomen. Nee, wordt niet voorkomen. Scheidsrechter staat er kort bij en die geeft aan dat de hoekschop genomen moet worden. Uit de vorige hoekschop was het David de Berg. En ja, de luchtmacht is nu uiteraard weer naar voren gekomen. Alleen keeper John Jongepier en laatste verdediger Jarno van der Laan staan op eigen helft. En de rest is in de 16 van Oranje-Wit te vinden. Er zit Joost van der Veer. Joost van der Veer aan de bal. Tussen twee, drie man probeert hij de bal weg te kappen. Dat lukt niet. Komt hij met een gelukje bij Janiek Luchtvaart terecht. Die vindt Abdomani. Die heeft een technisch hoofdstandje. Maar de enige die ervan verdient, dat is Abdo zelf. Want de tegenstander pakt de bal eenvoudig af. Wordt nu gegeven dat er een ingooi is voor Oranje-Wit. En Janiek Luchtvaart die haalt heel snel haalt hij de bal. En geeft hem heel vriendelijk aan de tegenstander. En ja, die heeft iets van voorbaar. En heb jij nou zo'n haast, jongen? Want ik heb dat helemaal niet. Want ja, ik sta 2-1 voor. Ach nee, het is niet een ingooi. De scheidsrechter maakt er een overtreding van. En ja, verrassend. De lange bal wordt gehanteerd. Gaat over de hele heen. Komt aan de rechtse kant van het veld terecht. En daar temporiseert Oranje-Wit weer eventjes. En dat levert balverlies op. Het is Joost van der Bogen die samen met Jerzy van Bergen een ja, overtreding van Oranje-Wit weten uit te lokken. Scheidsrechter heeft geblazen. De bal is inmiddels genomen. David de Berg gaat met de bal aan de voet. Dribbelt hij richting de 16. Gaat hij de rechtse kant Abdomani aanspelen. Die gaat op zijn directe tegenstander af. En die schiet van redelijk grote afstand. En die raakt die bal niet helemaal lekker. En het is een simpele prooi voor Nicky Jans die de bal op kan rapen. Er staan twee, drie mannen staan met armen in de lucht. Zo van, had hem nou naar ons toe gegooid. We zijn groter dan die verdedigers. Maar ja, Abdo kiest voor een andere oplossing. En als die hem erin schiet van die afstand, dan lopen we allemaal de polonaise na afgelopen. En nu is het een slechte keuze. Aan de andere kant, Oranje-Wit heeft de bal weer in het bezit gekregen. Grensrechter Obradovic zag een handsbal van Jarno van der Laan bij een duel. En die wordt nu wordt er een gele kaart gegeven aan de aanvoerder van even kijken van Oranje-Wit. Waarschijnlijk omdat hij wat loopt te mekkeren en wat loopt te mouwen. Ik zie niet in waarom de scheidsrechter nu deze discussie moet aangaan. Want er is gewoon een vrije trap gefloten. En op advies van de grensrechter is die gegeven. En als ik nu kijk, er staan 1, 2, 3, 4, 5, 6 man van Oranje-Wit staan op de middenlijn. Daar staat een verdediger voor in de cirkel. Aan de rechtse kant van het veld wordt die trap genomen. En dan is het keeper Jongepier die de bal onderschept. En dan moet DVV moet eruit komen. Dan krijgt David de Berg krijgt een flinke tackle te verduren. En scheidsrechter die geeft direct rood aan de ingevallen Enzo Stienissen. David die is op volle snelheid. En hij wordt aan de zijkant wordt hij geraakt door zijn tegenstander. Scheidsrechter die twijfelt geen moment. En geeft nu direct een rode kaart. Ik had liever dat hij een minuutje of 15 eerder dat hij het wat beter had gezien. Dan hadden we al eerder op het scorebord gestaan. Maar goed, dat is verleden. tijd. We zitten in de extra tijd van deze wedstrijden nog 92 minuten en 45 seconden. Komen nog een minuutje of twee minuutjes bij. De enige die dat weet is de scheidsrechter. DVV tegen 10 man is dit seizoen geen garantie voor succes geweest. Tegen eerste wedstrijd tegen Halsteren eindigde de tegenstander met 10. Die wisten ze niet tot een overwinning uit te brengen. De tweede wedstrijd tegen Nieuw-Lekkerland vonden ze de grootste moeite met 10 man om een 3-1 voorsprong over de streep te trekken. En nu misschien dan het geluk aan de zijde van DVV. Balbezit voor DVV. Janno van der Laan aan de bal. Die opent op rechts op Janniet Luchthart. Die kijkt of dat die Abdormani aan de rechtse kant vrijgespeeld kan worden. Dat is gelukt en dan komt er nu een voorzet. Laag over de grond wordt bij de 16 meter wordt hij geblokt. Abdo laat de bal heel slim over de lijn gaan. Heeft al ingegooid op Janniet Luchthart. En daar komt er nu de voorzet in. Die gaat richting tweede paal. Daar gaan 2-3 man de lucht in. Maar Joost van der Bogert komt niet bij de bal. En dan is het Jerzy van Bergen die de counter eruit haalt. En zo houdt DVV de druk op de goal van Oranje-Wit. Joost van der Veer aan de bal. Die kegelt 2 man omver met een schot. En dan komt hij bij Enzo Visbeen terecht. En die haalt uit met links. En dan is het keeper van Oranje-Wit, Nicky Jans, die de bal in 2 instanties onder controle heeft. Zoals hij wel vaker in 2 en 3 instanties redding moet brengen. Maar daarnet had hij op een schitterende kopbal van David de Berg had hij geen antwoord. Kort daarvoor op de schot van Joost van der Veer wel, van Joost van der Bogert wel. En de scheidsrechter is de enige die weet hoe lang deze wedstrijd nog loopt. En DVV doet er alles aan om op de helft van Oranje-Wit te komen. Abdomari met een prima crossbal aan om op de helft van Oranje-Wit te komen. Abdomari met een prima crossbal.

0: op tijd genomen. Net in de laatste seconde wordt die bal naar voren geschoten. En dan is het DVV dat alweer overneemt. Gaat de bal rechts in de hoek naar Enzo Visbeen. Die staat op de rand van de 16. Draait met de bal, haalt hem terug naar links. En dan is het David de Berg die 1 tegen 1 staat. Haalt uit met links. En die bal gaat een metertje naast de goal van Oranje-Wit. En ik denk dat dit wel een van de laatste kansen, een van de laatste mogelijkheden is geweest voor DVV. Om toch nog een punt hier uit het vuur te slepen. Oranje-Wit heeft geen haast, maar ja, de keeper moet haast maken. Schiet de bal naar voren. En daar is Jarno van der Laan in duel met zijn tegenstander. Die verliest dat. En dan is het teruggelopen Jesse van Bergen die de bal wel onder controle heeft. Gaat hij via Luc Forver en die krijgt nog een schop van achteren van de nummer 8. En dan krijgt de tweede krijgt een rode kaart. Dan wil Jerzy van Bergen nog even verhaal gaan halen. Maar dat is niet aan de orde. Die wordt te snel weggeleid door een verstandige speler. Luc Forver in dit geval. Pascal van der Kooi is degene die de rode kaart kreeg. Enzo Stinissen is de andere die de rode kaart had. Dus dat betekent 9 man van Oranje-Wit nog op het veld. 11 van DVV, 97 minuten op de klok. En we gaan een bal krijgen die hoog de 16 ingespeeld gaat worden. We gaan kijken wat het oplevert. Scheidsrechter die zegt van nou, ik hou de tijd gewoon in de gaten. Horloge gaat weer aan en dan wordt de bal wordt getrapt. Strakke bal naar David de Berg. Die valt op de arm van een verdediger. Maar daar is helemaal niks aan de hand. En dan met een boogje gaat de bal richting de goal. En die valt tot doeltrap. Joost van der Bovert heeft al heel snel de bal neergelegd, zodat die vrijtrap of die doeltrap snel genomen kan gaan worden. Want DVV heeft nog steeds geloop tegen 9 spelers. 2 gemene overtredingen. Naschoppen, raak zal er op het wedstrijdformulier komen. En nu gaat Enzo Visbeen gaat aan de haal met de bal. Wordt in de hoek gedrongen. En dat kan Jarno van der Laan kan hem net binnenhouden. Trekt hem voor.
1: Nog 15 seconden, René.
0: Wordt hij weggekomen? Nou, dan moet David gaan schieten. Moet Abdo gaan schieten. Dan moet David gaan schieten. Abdo die krijgt een knal. David verliest de bal. En ik denk dat we door het tijdstip...
1: Tot zo dadelijk na het nieuws van 5 uur.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op €1,62 biljoen. Nederland en 5 andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij 1,5 week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus de nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. En dan nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die krachtig tot hard zijn. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog en laat de zon zich ook zien. Temperatuur ligt morgen tussen 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij.

0: Met nu Sportlokaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
2: Ja. Een prachtige aanval.
0: Interviews.
3: Ik ben zo trots op de vereniging. Als je ziet wat je de laatste weken met elkaar hebt gedaan.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Weer een mooi parcours uit kunnen zetten met de vele vrijwilligers en de mensen om ons heen.
0: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
2: Een programma waar nog een paar wedstrijden lopen. De Gunners tegen OFB. Anti-Barbari tegen de Jonge Spartanen. En voor het nieuws zaten ze al op de 97 minuten. Zijn het er 100 geworden, René Hanenberg. Oranjewits, DVV 09.
5: Nee, want in de piepjes van het journaal, van het nieuws, Maarten, werd het fluitsignaal gegeven. 97 minuten en een paar seconden erbij. En de eindstand van 2-1 staat definitief op het scorebord. Een hectische slotfase. Je hebt het allemaal meegekregen met aansluittreffers, met niet gegeven strafschoppen, met wel gegeven strafschoppen, met mooie doelpunten, met heel snel gegeven 2 keer rode kaarten. En ja, de tijd voor DVV was te kort om nog tot een vakkundig opgebouwde aanval en een doelkans te komen. Het was DVV vandaag niet gegund om hier een punt mee te nemen uit Dordrecht, Oranje-Wit. De tegenstander heeft het wedstrijd vakkundig uitgespeeld met kunst en vliegwerk op het laatst. Maar daarvoor gewoon toeslaan op de momenten dat het kan. Een foutje afstraffen in de verdediging. Daarna een makkelijk gegeven cadeau in de vorm van een strafschop wel uitpakken. Een niet gegeven strafschop voor DVV. Een mooie aansluittreffer van David de Berg. Een wedstrijd waar alles weer in zat, behalve de punten voor de Dirkslanders. Dus hier eindigt het verslag van deze wedstrijd. Het was een enerverende middag hier in Dordrecht. Helaas, punten blijven in Dordrecht. Oranje-wit, DVV eindigt in 2-1.
2: En wat gaan we deze week doen om voor te bereiden op volgende weekend? Want wat gaan ze dan spelen, René?
5: Volgende week gaan we een heel eind weg, Maarten. Dan moeten we naar Oegstgeest en daarna weer terug. Dan is er een bekerwedstrijd die op het programma staat. Beker en misschien zelfs wat inhaal van lagere elftallen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een bekerwedstrijd. Dus ik zal waarschijnlijk wel weer in de auto stappen richting het Haagse gaan en daar weer wat vertellen over de wedstrijd die DVV daar dan op de mat gaat leggen tegen het derde klasser FC Oegstgeest.
2: Dankjewel, René. En we graag tot volgende week. Dan weer maar bij Omroep Archipel Sport Lokaal. Een sportprogramma voor Gorrie Overkleed bij uw eigen streekomroep. Heeft u zelf nieuws? Sportredactie. Het omroeparchipel.nl. Redactie Tim Hoek en Jeroen Groeneveld. En Theo Goedegebuur, dat is onze technicus van vandaag.
0: Omroep Archipel. Sport Lokaal.

0: Van de grote ballen die over het groene veld rollen, gaan we naar wat kleinere ballen die je beter niet kan koppen, maar die rollen wel over het groene laken. Van 21 tot en met 24 oktober staat MFC het centrum in Oogstplaat, namelijk het teken van biljarten. Beursvereniging Wit-Rood-Wit organiseert daar het Flakkee Open. Een lieve toernooi voor biljarters van alle niveaus. En over het toernooi, de organisatie en de verwachtingen voor deze editie spreken we met organisator Cor Leijtens. Cor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in het programma. Hoe is het idee ontstaan ooit om een Flakkee Open te organiseren?
1: Nou, dat is 15 jaar geleden. Of nee, 16 jaar geleden. Want ja, maar we hadden corona er nog tussen op. En toen zat ik er net nog niet bij. Maar dan zat ik in het begin heb ik nog niet in die organisatie gezeten. Maar dat is gekomen om... Toen is op een gegeven moment is onze erelid Henk Wieland gestorven. En toen hebben ze een toernooi opgesteld om de Henk Wieland bokaal, en toen hebben ze dat genoemd, Flakkee Open.
0: En zo is het allemaal begonnen en zo loopt het nog steeds door. Organisatiehanden van Wit-Rood-Wit. Wat voor evenement is dit voor de vereniging en voor jullie als organisatie? Wat betekent dat allemaal voor jullie?
1: Nou, onze vereniging is gericht bij 1 september 1967. Dus dat is volgend jaar wordt dat 60 jaar. En dat is, ja, dat is een hele kleine vereniging. Vroeger hebben ze in de bond gespeeld. En nu spelen ze niet meer in de bond. En dan doen ze elk jaar zo'n toernooi organiseren. Eén keer hebben we het gedaan, 3 of 4 jaar geleden voor de Kika. En nu gaat het gewoon, elk jaar gaat dat gewoon door. Nu hebben ze al ongeveer 34 spelers die meedoen.
0: Dat is nogal een aardig potje dan.
1: Ja.
0: En het wordt gespeeld over verschillende dagen heen. Is dat nou heel lastig om zo'n toernooi, of zo'n meerdaags toernooi te organiseren?
1: Inderdaad, want er zijn jongens die alleen cijfers kunnen spelen natuurlijk. Die mensen die nog werken en aan de, ja, laten we nou zeggen, de ouderen die doen dat 's middags. En iedereen doet 4 partijen spelen. En de ene kan dit niet en de ene kan dat niet. Dit is een flinke organisatie.
0: Ik wou net zeggen, dan moet je nog aardig puzzelen.
1: Ja, dan moet je aardig puzzelen. Dat doen we hem ook altijd, doet dat. Die zet dat alles op de rit. En ik maak dan de competitie-indelingen, zogezegd. Als uitwaster secretaris van een voetbalclub is dat voor mij niet zo moeilijk.
0: Dan heb je dat nog in de vingers, Cor.
1: Ja, dan raak ik in de vingers.
0: Ja.
1: Ik vind het altijd wel leuk dat er altijd nog oud voetballers allemaal meedoen. En daar zijn een Almekenders, een Chris Almekenders, Wim Bastman, Rini Hubrachts, Tom van der Spaan, een trainer, Frank van Wezel, Johan Tegeman, ik zeg te gek. En dan hebben we nog een oud Nederlands kampioen, Rinus Buijs.
0: Okay.
1: Die doet ook altijd, die doet nog mee, dat is nou de titelverdediger.
0: Een toernooi dat jullie openzetten voor biljarters van alle niveaus. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
1: Nou, dit is een samenkomst van iedereen natuurlijk.
0: Ja,
1: de ene die kan beter biljarten dan de andere. De ene moet een gemiddelde van 2, de andere een gemiddelde van 1. En dan er jongens die moeten er 60 maken en dan zijn er jongens die moeten 25 maken. Minder dan 25 doen we niet.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik zit even te zoeken wat dat nou precies inhoudt.
1: Zal ik een kleine ding geven?
0: Ja, geef ze een lesje.
1: Daar heb je een Wim Bastman, die moet 60 punten maken. En er is iemand die moet 25 punten maken. En dan gaan ze beuren. Dan ga je beginnen met, ja, als je in 25 punten klaar bent, nou, dan heb je gewonnen.
0: Aha.
1: Dan krijg je ook zoveel procenten aan punten creëren, want het is er nog. Toch nou een puntenverdeling had natuurlijk. Het is een echte nutzoeker, hè.
0: En daar hebben jullie de mannen voor en de dames om dat allemaal in goede banen te leiden daar in het multifunctioneel centrum.
1: Dames hebben er niet bezig,
0: okay.
1: Maar we hebben wel eens, er ben wel eens, daar hebben dames meegedaan. Ja, die mag ook meedoen.
0: Ja, alles is welkom.
1: Alle pluimages.
0: En dan lees ik vervolgens, het wordt gespeeld in Libre. Nou ben ik geen... Ik ben al niet eens een voetballer. Laat ik staan dat ik het biljart erbij kan houden. Wat houdt dat in, Cor?
1: Libre, dat is dat je gewoon... dat je elke bal moet maken. Dat Tenminste, als je op mijn wet speelt een mooie rood en geel raken, dan haal je een punt. En dat is Libri. Dus enkel maar je twee ballen raken.
0: Ja, dus dat is... is het...
1: als je natuurlijk drie banken hebt, dan moet je eerst drie banken raken. Als je bankspel, dan moet je eerst een band raken. Dus dit is wat dat betreft de makkelijkste variant.
0: Ja, ik wou zeggen, mag ik onbeleefd zeggen dat dit de eenvoudigste variant is? Maar je geeft het zelf al aan. Het is de makkelijkste variant die je kan spelen. Dan ben je jullie als organisator iemand van alles in de gaten houden. Wat is nou de zaken die je volgt? Het wedstrijdverloop, de planning of de sfeer? Of wat is het belangrijkste voor je?
1: Ja, de wedstrijdplanning is het moeilijkste natuurlijk. Want er zijn al die nog jongens, ja, op een gegeven moment zeggen ze, ja, ik kom niet, want ik ben ziek. Ja, dan moet je dat hele zakje weer omgooien. Ja, het is een nutzoekerie.
0: Ja, ja, maar zo te horen vind je het heel erg leuk.
1: Ja, natuurlijk is dat leuk, joh. En allemaal met oude jongens krentenbrood en mooi nog meer, jongen.
0: Als ik nog wel eens kijk naar biljart op tv, komt er volgens mij niet zoveel meer op. Maar dan is het allemaal heel stil en heel netjes.
1: Nee, bij ons niet, joh. Bij ons is het niet stil. Gewoon tegenwoordig ga je muziek op de achtergrond. En er wordt voor een hapje en een drankje gezorgd. Tenminste, een hapje gezorgd. Een drankje moet je dan zelf doen. Je krijgt koffie gratis. Elke keer als je binnenkomt, krijg je koffie gratis. We hebben natuurlijk sponsors moeten organiseren, want je bent natuurlijk zeven dagdelen mee bezig. Ja, dat moet ook betaald worden. Ja. Natuurlijk de zaaluur. Nou, de inschrijf geld is €20. Nou, en dan kun je elke dag een bakje koffie, krijg een hapje. Nou, en zo. En dan zaterdag zijn de finale. Er zitten 8 man die blijven erover. Nou, die hebben dan daarvoor nog een lunch.
0: Kijk aan. En hoe laat begint de finale, Cor?
1: De finale die begint altijd om een uur of half uur. Dat is mijn uitloog over de mensen dat het dit hebben.
0: Als ik nou nog luisteraars heb die zeggen, joh, dat lijkt me wel leuk, kunnen ze nog inschrijven?
1: Ja, je kan er nog inschrijven, ja. Het zal niet makkelijk worden, maar ze kan er gewoon inschrijven.
0: En anders lekker komen kijken.
1: Iedereen is welkom.
0: Ja, en anders een paar mooie dagen biljartsport op Corriolflakei. Vanaf 21 oktober in het multifunctioneel centrum.
1: Ja.
0: Wat hoop je als vereniging te bereiken? AWAS voor nieuwe leden? Of zijn er andere doelstellingen met zo'n toernooi?
1: Nou ja, nee, AWAS nieuwe leden. We hebben een goede 20 leden. En er zijn jongens, ja, die nu aan dit toernooi meedoen. Die hebben al andere clubs natuurlijk. Ze komen van Buttervlakke. We hadden geweest als we uit Rotterdam vandaan kwamen. En er zijn mensen die eigenlijk... Er zijn nog hier zieken op huis en die nooit biljarten. Dus die komen ook biljarten.
0: Ja. Nou ja, je riep het net tussendoor al eventjes. En ik zei de gek, je gaat dus ook nog zelf een balletje proberen te raken.
1: Ja, ik doe het zelf ook mee. Ik heb het ene keer genoeg gehad om het toernooi te winnen. Dus
0: je hebt nog druk op je schouders dan.
1: Ik heb met mijn eigen daar niet zo zenuwachtig om, maar op de biljart. Er zijn mensen die zijn veel fanatieker wat dat betreft.
0: Oké.
1: Met voetbal was ik fanatiek.
0: 21 oktober, het multifunctioneel centrum. Centrum in Algesplaats. Hoe laat beginnen jullie op de 21ste?
1: We beginnen om 1 uur.
0: Oké, dus vanaf 1 uur de 21ste.
1: Ja, dat kan 4 uur klaar wezen, ik kan wel eens 5 uur klaar wezen. Het is maar net hoe de mannen de ballen laten rollen.
0: Ja, maar niet tegen de vrouw zeggen, laat dat je thuis bent en gezellig heel de tijd daar genieten.
1: Die zijn om mee te lusten, dat is kwijt wel.
0: Dankjewel Cor voor deze toelichting. Ik wens jullie een heel mooi toernooi van 21 tot en met 24 oktober bij Wit-Rood-Wit in Olgersplaat. En graag tot een andere keer.
1: Goeie uitzending verder.
0: Dankjewel.
1: Doei.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
2: Interviews.
4: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
2: En het laatste sportnieuws.
0: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.

0: Een minuutje of 10 voor de klok van 5:30 op deze zaterdagmiddag.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Blink twice, hoorde u. En we gaan eens even kijken bij de wedstrijd die Antibabari speelt tegen de Jonge Spartaan. En daar staat de Jonge Spartaan op een 0-2 voorsprong. Jack den Touré in de 59e minuut maakt hij de 2-0 voor de heren uit Middelharnis. Gaat de goede kant op. En zo dadelijk gaan we bellen met, even kijken, wat was het ook alweer? Oh ja, met Manuel Giersen. En met hem praten we over de wedstrijd Fios HKW 21. Of is het nou HKW 21 Fios geweest? Het raadsel wordt zo dadelijk opgelost.

0: Bijna 18 minuten over. Nee, zeg 18, 27 minuten over de klok van 5 op deze zaterdagmiddag. Aan de telefoon hebben we Manuel Giersen, trainer van FIOS. Ze speelden vandaag FIOS HKW 21. Oh nee, het was HKW 21 FIOS. We hadden het verkeerd in onze papieren staan. Manuel, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: De eerste wedstrijden nog niet thuis gespeeld. Ook vandaag weer uit. Komt er nog een moment dat FIOS in Achthuizen te bewonderen is?
1: Ja, zeker. Volgens mij staat hij nu op 31ste thuis tegen Kruiningen.
0: Oké, dus dan kunnen we in ieder geval weer eens op vlakke genieten van FIOS. Want volgens mij heb je best wel genoten vandaag.
1: Zeker. Ja, was gewoon hard werken voor de centen, maar daar is niks mis mee, hè?
0: Nee, een uitslag van 2-0.
1: Ja.
0: En wie waren de doelpuntenmakers?
1: Twee keer Big Danny, op aangeven van Olaf Uitelaar, 2 keer.
0: Ik wou zeggen, zijn het dan gelijk, is zo'n scoorder dan voor jou gelijk de man van de wedstrijd, of is het echt teamsport?
1: Nou, vandaag was het 100% teamsport.
0: Ja.
1: Het was het verraste lekker hoog en de tegenpartij ging er lekker van leer. Dus het was hard werken, wat ik zei. En er is niks mis mee. En als je hem dan over de streep trekt, zoals ze dat zo mooi zeggen, dan is dat lekker natuurlijk.
0: Hoe begonnen jullie aan de wedstrijd? Want de eerste wedstrijd met winst afgesloten, toen 2 keer verliezen. Hoe ga je dan naar zo'n nieuwe wedstrijd toe?
1: Ja goed, je zit natuurlijk nog maar net in de competitie, dus je kijkt natuurlijk naar de uitslagen voor wat het waard is natuurlijk. En je hoort wel eens wat links en rechts van de trainers om je heen. Maar ja goed, een heel goed beeld heb je pas als je eenmaal begint. En ik denk vandaag al in de eindfase ietsje rustiger geweest. Maar goed, dat is het jeugdenthousiasme, noem ik het dan maar. Dan denk ik dat de uitslag wel wat hoger had mogen uitvallen.
0: Ja, maar goed, in ieder geval de 3 punten mee naar Achthuizen. Dus dat, ja. Daar gaat het dan maar om. Dit seizoen van West 2 naar Zuid 1. Merk je al wat verschil tussen die beide competities?
1: Jawel. Vorige week hebben we tegen Apollo gespeeld. En dat is gewoon een prima ploeg die waarschijnlijk 1 of 2 gaat worden. En dan zie je, die hebben wat versterkingen links en rechts gehaald. En goed, dat is voetballend gewoon een prima ploeg. Maar je ziet ook ploegen die wat meer moeite hebben met het spelletje. Maar daartegenover zetten ze natuurlijk gigantisch veel inzet.
0: Ja.
1: Maar als ik dat dan afzet tegen West 2, ja, daar zit dan misschien iets meer verzorgd voetbal in.
0: Ja, maar hard werken, en dat is voor FIOS geen probleem.
1: Nee.
0: Echt een team wat
1: minimale vereist, hè?
0: Ja. AGW stond 1 punt boven jullie. Nou, die heb je in ieder geval weer gepakt. Wat ga je de komende weken nog doen om nog verder omhoog te gaan? 7e plaats momenteel.
1: Ja, volgende week zijn we vrij. Dat is ook niet verkeerd. En dan hebben we Waarden. Nou, die staat in punten allemaal, staat het een beetje bij elkaar. Dus het zou natuurlijk lekker zijn als je die ook nog winnend af kan sluiten. Dan ga je toch een beetje voor het moreel naar de linkerkant kijken. En dat is gewoon leuk. We gunnen onze jongens, want die doen er alles voor. En het is een klein groepje, maar wel een hecht groepje.
0: Ja.
1: Dus als het, als het onze kans een beetje op gaat vallen, dan
0: Wij hadden het in onze voorbeschouwing op het seizoen nog over FIOS en Achthuizen. Het is echt een dorpsploeg die alles voor elkaar doet?
1: Ja, zeker. Daar is niks mis mee.
0: Nee.
1: Zeker niet. Het zijn allemaal jongens, behalve Big Danny dan natuurlijk. Met het dorp, of ja, eigenlijk wel. En dat is ook leuk. Er ligt ook gelijk wel weer een valkuil voor mij. In de zin van, je bent ook gelijk supporter, hè? Dus daar moet je natuurlijk voor oppassen dat je daar niet een beetje in doorslaat. Maar voor nu toe gaat het goed.
0: Ja, je bent nog maar net bezig. En ik bedoel, je hebt met heel veel liefde iets stokje daar overgenomen. Mag ik al vragen, wat maakt het seizoen geslaagd? Waar moet je staan aan het eind van het seizoen? Of vind je dat te vroeg?
1: Bel als je praat over een ranglijstsituatie. Mijn seizoen is geslaagd als we met 1 en 2 een leuk seizoen hebben. Regelmatig een minstpakkertje hebben. En met heel veel plezier op het veld staan. En aflopen ook een gezellig biertje.
0: Ja.
1: Dan is mijn seizoen geslaagd. En zonder dat te veel mensen af gaan vallen. Want ondanks de kleine groep die we hebben, hebben we toch al aardig wat blessures langdurig. En dat is jammer.
0: Ja.
1: Maar die andere jongens pakken dat gewoon prima op. En dus mijn seizoen is geslaagd als we met 1 en 2 netjes de rit uitzitten. En met een positief gevoel terugkijken.
0: Oké. Okay. Nou, dan wens ik je een mooie rustweek. En dan op 24 oktober wederom uit dan naar Waarden. En dan 31 oktober eindelijk weer eens een keertje op het eigen veld in Nachthuizen. En,
1: inderdaad.
0: Ik denk dat het zwart van de manche staat.
1: Ik denk het ook. Okay. 3000 man moeten we makkelijk
0: maken. Daarom, hè. Dat moet makkelijk gaan. Maar dan wel, dank je wel. Ik wens je een heel goed weekend. En graag tot een andere keer. Bedankt voor deze inbreng.
1: Hetzelfde. Dank je wel. Hoi, hoi.
2: Sportlokaal is het sportprogramma voor Goede Overflakkee. Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Omroep Archipel.

0: Sportlokaal voetbaloverzicht.
1: 17:55. En we gaan u meenemen daar waar mogelijk. Want dat heb je met de huidige competitie. Wedstrijden beginnen om 4:00, om 3:00. Volgende week zondag. Oh nee, morgen op zondag. Enzovoort, enzovoort. Dus het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Maar we hebben in de eerste klasse D Zuid 1 voor u de volgende uitslagen. IFC tegen SVO D22. 1-0. Nieuw-Lekkerland tegen RVH 3-1. Nieuwenhoorn Almkerk 3-0. Oranje-Wit, DVV 09, u hoort van René Hanenberg 2-1. VVSHO tegen Unitas 30, Unitas 30, 3-1. RKSV Halsteren, de zondagafdeling tegen NSVV, loopt op dit moment. En daar is het 2-0 voor Halsteren. En morgen wordt in deze competitie nog gespeeld Kruisland tegen Heine Noord. Wat betekent dat op dit moment voor de stand dat we DVV momenteel terugvinden op de 7e plaats. En zij hebben 6 punten. Kijk ik dan eventjes naar beneden. Heine Noord die heeft nog een wedstrijd minder gespeeld en 3 punten. Dus ze kunnen nog daar in de buurt gaan komen. De top 3 in de eerste klasse. Daar is het Oranje-Wit tegen Oranje-Wit. Op de 3e positie. 4 wedstrijden gespeeld, 12 punten. Nieuwenhoorn 4 gespeeld, 12 punten. In Halsteren 4 gespeeld, 12 punten. En dat heeft allemaal te maken met de doelsaldo's waardoor deze uitslag op dit moment zo staat. Wat gaan we dan krijgen? De volgende wedstrijd. En die wordt gespeeld op zaterdag 24 oktober. Dan is de volgende serie die gespeeld geworden. En dan vindt DVV 09 Kruisland zondag op hun pad. Zij worden ontvangen in Dersland. En die wedstrijd begint allemaal om 14:30. Dan gaan we naar de tweede klasse. Daar kan ik eigenlijk niet meer dan melden dat de jongens praan op dit moment 2-0 voorsprong heeft. En die wedstrijd die loopt nog. Anti-Barbari is een tegenstander. 4:00 is die wedstrijd begonnen. Betekent dat ze waarschijnlijk nog een minuutje of 10 moeten spelen. Gaan we gelijk door naar de derde klasse D West 2. Daar vinden we de volgende uitslagen. Rijsoord tegen OSV Oud-Beijerland 1-2. DBGC tegen Stellendam met 3-5. En daar spraken de verslaggevers na afloop. Onder andere met Peter Marcel-Nauta.
2: Vorige wedstrijd hebben we het gehad over de tactiek. Voor de wedstrijd hebben we het gehad over de tactiek om DBGC kort te zetten. Is het gelukt, de tactiek?
3: Deels. We wilden eigenlijk wat lager spelen nog. Uiteindelijk is dat denk ik toch iets wat de ploeg niet graag doet. Dus die gaan toch graag hoger. Ik denk dat we de eerste helft continu tegen de middenlijn hebben gestaan. Alleen daar niet agressief genoeg gededigd eigenlijk. Waardoor DBGC toch af en toe uit kon komen. En dan spelen ze vaak in de zijkant, laten vallen, crossbal andere kant. Na rust hadden we dat wel beter onder controle. Ik denk dat we wel 4-5 momenten hebben dan inspeelpas in het middenveld werd veroverd door ons. Waardoor we heel snel eruit konden komen. We maken 2-2, 3-2. Zij krijgen dan nog een kans op 3-3, die wordt verijdeld. 4-2, 5-2, toen leek het ook wel of het helemaal open lag. En ik denk dat we in de omschakeling hadden we nog wel meer kunnen maken.
2: Met rust sta je 2-1 achter. Heb je in de rust nog iets gedaan om het om te draaien? Of is het gewoon op karakter, is het gewoon op wilskracht dat je er overheen bent gegaan in de tweede helft?
3: Nou, wat ik vooral in de rust heb gezegd dat ze minder negatief naar elkaar moesten zijn. Er was heel veel van jij dit, jij zus, jij zo. Dat ligt een beetje opgesloten, wat ik begrijp, in Stellendam. Maar je moet jezelf niet zo naar beneden praten. Want ik denk dat we de eerste helft al een redelijke effort deden om het DBGC moeilijk te maken. En eigenlijk hebben ze daar antwoord op gegeven in de tweede helft door de handen ineen te slaan en nog beter alles uit te voeren. Dus in dat opzicht is dat het enige wat je omzet. Voor de rest ben je hetzelfde blijven spelen.
2: Vooraf hadden we erover dat er veel gescoord werd. Zowel door jullie als door de DBGC. Dat is wel uitgekomen. Ook deze wedstrijd weer 8 goals. Netjes, hè? 5 goals zelf scoren, 3 tegen. Hoe kijk je er zelf tegenaan?
3: Nou, de grootste voetballer van Nederland zegt, als je er eentje meer maakt dan tegenstander, dan win je en dan kan je ook kampioen worden. Dus dat is op zich goed. Tuurlijk wil je minder tegengoals. Ik had getekend voor een 1-0 overwinning. Maar goed, als het 5-3 is, is het 5-3. Ieder wedstrijd 5-3 winnen. Dan hoor je niemand over die 3 tegengoals.
2: Neutraal toeschouwer is de winnaar voor vandaag.
3: Ik denk het wel. Ik denk dat ze een leuke wedstrijd gezien hebben. Ook DBGC probeerde natuurlijk gewoon voor de overwinning te gaan. Dus het is geen kat-en-muisspel geworden. Het is gewoon een open wedstrijd. En dat is het leukste om naar te kijken.
1: Zijn blik op de wedstrijd, Peter Marcel-Nauta, de trainer van Stellendam. En hoe keek Ben Hoogwerf naar de wedstrijd, de trainer van DBGC?
4: Ben, waar hebben we naar gekeken vandaag?
5: Naar een wedstrijd van 94 minuten. Een ruststand van 1 of 2-1 in ons voordeel. Ja, een hele goede start van Stellendam in de tweede helft. Waar we eigenlijk misschien onszelf wel op het hakblok, ons hoofd op het hakblok leggen. We voetballen veel, we leiden veel balverlies. Het zijn omschakelmomenten, counters van Stellendam die ze vlijmscherp uitvoeren. En met doogeloos afstraffen. En daar zat één corner tussen. En ik denk dat minuut 50, 55 tot minuut 70 gewoon volledig voor Stellendam was. En daarin was de wedstrijd eigenlijk al beslecht. 2-5.
6: Zoals het op mij neerkwam, was het meer een mentale kwestie, een inzetkwestie dan echt op kwaliteit. Volgens mij heb je het op inzet, of sorry, op mentaliteit heb je het laten liggen.
5: Ja, nou ja, mentaliteit. Ik denk de meedogenloosheid die Stellendam uitstraalde, de duels won, erop klapte. En zoiets hadden van 1-2, dat was het voor hun. En zo kwamen ze uit de kleedkamer. En wij hebben het in de rust dan over, ja, wij kunnen nog een mannetje extra vinden. En sorry. Wij gaan heel erg van voetbal uit, maar je ziet wat er nodig is om potjes te winnen. En we hebben dat vorige week ook meegemaakt, 0-3 voorsprong.
6: Ja.
5: En dan komt er ook een ploeg en die klapt erop.
6: Ja.
5: Dus ja, mentaal omgaan met weerbaarheid, of ja, weerbaarder worden. Omgaan met weerstand. Ja. Dit is derde klasse voetbal. Tempo is hoog. Je fouten worden afgestraft. Je komt er niet meer mee weg, zoals vorig jaar. En daar moeten we eens goed naar kijken. En onze lering uit gaan trekken.
6: Zeker toen je 3-5 achter stond. Zet je goed druk. Wil je inderdaad nog wel die 4-5 en die 5-5 proberen te maken. Mm. Uiteraard ga je dan ook ruimte weggeven.
5: Ja.
6: Je wordt nog een paar keer goed gered door de keeper. Ja. Maar het zat er ook gewoon niet meer in.
5: Nee, inderdaad wat je zegt. Je probeert dan die achterstand terug te dringen. Nou, je maakt een 3-5. En dan heb je nog enigszins. Maar ja, dan moet je nog een keer, twee keer of drie keer wil je dan scoren. Dus je probeert wat, je forceert wat. Je gooit wat mensen erbij. Maar dat mocht gewoon niet baten. Weet je, als je gaat pompen, wordt het ook voorspelbaar. En er zat een goede keeper, die plukte veel ballen. Wij kwamen er gewoon niet meer aan. En dat spel wat we wilden spelen was al helemaal niet meer op het laatst zichtbaar. Dus dat is opportunisme. En dan geef je inderdaad wat ruimte weg.
6: Op naar volgende week?
5: Volgende week zijn we vrij. We hebben dinsdag IFC. Aardige tegenstander. Hoge klasse, hoe noem je dat? Ja, uit de eerste klasse, denk ik. Zaterdag vrij. En volgende week mogen we volgens mij naar Zinkwegse Boys. Okay.
1: We gaan het allemaal weer meemaken. De uitslagen in de EBGC Stellendam. Het was 3-5. Slikkenveer, ORV en AV Overmaas 0-1. SSS Den Bommel 2-4. De 3 punten mee naar Den Bommel. Saarloos tegen Zinkwegse Boys werd 6-2. Kool tegen Groot Lint om 3 uur begonnen. Daar staat het momenteel 0-1. En SC Botlek tegen OVV die is om 5 uur begonnen. En daar staat het momenteel nog 0-0. Hoe is dan de stand in deze competitie? Waar komen we de Lakeese deelnemers tegen momenteel op de 9e plaats. DBGC, 4 wedstrijden gespeeld, 4 punten. Op de 6e plaats VVV Den Bommel, 4 wedstrijden gespeeld, 5 punten. Daaronder staat Botlek met 3 wedstrijden gespeeld en 4 punten. Dus daar kan vandaag nog van alles in veranderen. En op de 4e plaats vinden we Stellendam terug. 4 wedstrijden gespeeld en 9 punten. Dan naar de volgende wedstrijden die we gaan krijgen. En dat is weer zaterdag 24 oktober. Den Bommel mag dan thuis spelen, ontvangen Rijsoord. Oud-Beideland ontvangt Saarloos. OVV tegen Slikkeveer. Stellendam is gastheer voor RV en AV Overmaas. Kool tegen Botlek. Grootlin tegen SSS en Zinkwegse Boys. Die ontvangen DBGC. Die wedstrijd begint dan weer om 3 uur. En zo is dan ook op 24 oktober weer allerlei wedstrijden die allemaal door elkaar heen lopen. Dan gaan we eens even kijken naar de volgende competitie. En dat is de 5e klasse B. En die is in het zuiden. En ik zei het al, de wedstrijd van Fios. Die werd door Fios gewonnen. 0-2 HKW 21. Duiveland tegen Apollo werd 1-3. Stavenis is met Diek 0-2. Goes tegen Rilandia 0-5. Waarde tegen Kruiningen 1-4. En Wemeldingen tegen Brouwershaven met 3-1. Waar vinden we dan Fios terug in deze competitie? Op de 7e plaats. 4 wedstrijden wedstrijden gespeeld. 6 punten. De top 3. Relandia met 7 punten. Wemeldingen met 10 punten. En Apollo met 12 punten staan zij op de eerste plaats. Dan gaan we naar de volgende ronde in deze competitie. Dan vinden we Kruiningen tegen Stavenisse. Relandia tegen Duiveland. Smertiek tegen Brouwershaven. Die wedstrijden beginnen allemaal om 2:30. Dan wedstrijden die om 3:00 beginnen. Apollo tegen Wemeldingen. HKW 21 tegen Goes. En SC Waarden tegen Fios. Dat allemaal op 24 oktober. Sport
7: Lokaal. Ons eiland. Altijd dichtbij. Sport Lokaal. Live, lokaal en actueel.

0: Sportlokaal voetbaloverzicht.
1: En dan gaan we kijken naar de vijfde klasse E West 2. De uitslagen van vandaag. Fortuna Bikwik 8-1. Abbenbroek was de tegenstander. Hekelingen Herkingen 0-2. Nee, 0-2. Volgens mij staat hier 0-1. Maar volgens mij was 0-2. Middelstand Simonshaven 7-0. MBSVV tegen Flaké 1-2. Rokanje SCO 63 6-0. VVWFB tegen Vierpolders 1-0. En ZBVH tegen NTVV 12-0. Wat betekent dat voor de stand in deze competitie? NTVV vinden we terug op de 14e plaats. 4 wedstrijden gespeeld, 0 punten. Herkingen op de 8e plaats. 4 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Middelstand op de 5e met 9 punten uit 4 wedstrijden. Dan de top 3 op de 3e plaats. WFB met 18 punten. 9 punten bedoel ik uit 4 wedstrijden. 10 punten uit 4 wedstrijden voor VV Flaké, en daardoor staan ze op een tweede plaats. En op de eerste plaats alle wedstrijden tot nu toe nog gewonnen. VV Rokanje 12 punten uit 4 wedstrijden. Dan gaan we naar de volgende serie in deze competitie. En dan komen we uit op zaterdag 24 oktober. Wat krijgt u dan aan wedstrijden? VV Abbenbroek tegen Hekelingen. Flaké ontvangt WFB. Herkingen NTVV. MBSVV Middelstand. SCO 63 Fortuna Bikwik. Simonshaven tegen ZBVH en Vierpolders tegen Rokanje. Dan kijk ik nog eventjes naar links en dan schakelen we terug naar de tweede klasse. Want daar krijgen we net het bericht dat de wedstrijd van de Jonge Spartaan geëindigd is in een 0-2 overwinning. Dus Anti-Barbari tegen de Jonge Spartaan 0-2. En heeft het dan nog invloed op de stand? In ieder geval, de Jonge Spartaan vinden we terug op een 7e plaats met 6 punten. Met 4 gespeelde wedstrijden. Volgens mij moeten ze meer wedstrijden thuis uit gaan spelen. Want daar halen ze de puntjes iedere keer mee. Goed, dat was het wat de voetbaloverzichten betreft voor vandaag.

Zo lopen we tegen het einde van het programma. Met dank aan de René Hanenberg, Jeroen Witt en Colin Berghout, onze verslaggevers en natuurlijk de clubcorrespondenten Danny Arisman en Edwin Lokker. Johan Achterhaal, dat we mochten bellen over zijn vertrek bij NTVV Corleidens. Hij sprak over het openvlakkeesbiljart en de manologieerste trainer van Fios, om terug te kijken op die wedstrijd HKW 21 tegen Fios. Techniek was in handen van Theo Goedegebuur. Redactie en regie Tim Hoek en Jeroen Groeneveld. En u kunt natuurlijk alles nog eens nalezen en naluisteren bij ons op de website, op de Spotify en natuurlijk het liveblog, wat nog nog een tijdje te volgen is bij ons op de website en in de app. Volgende week gaan we bekeren, nu gaan we weekenden. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer weer.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzersteig, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol-Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 16:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tauwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzerstei, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 16:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstei, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. Met mogelijk grotere hoeveelheden later oplopen tot 3 miljoen liter. De deal heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen. Mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin, die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparticus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt...

Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden nog steeds van de buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Het zuiden ontsnapt grotendeels aan neerslag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3.500 mensen deel aan een mars van plaats. In Berlijn namen ongeveer 3.500 mensen deel aan een mars.

0: De Oekraïense grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500

0: stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.